0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen, omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen en morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De opploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al 3 verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daarom meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn 3 mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Het wordt zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De ontploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al 3 verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daarom meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn 3 mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Tot zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met een paar dagelijkse files. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied over 7 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: aan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang met vooral dagelijkse files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet over 6 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer. A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Op de N11 Leiden richting Bodegraven bij Bodegraven 3 kilometer. Ook daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Daan met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al drie verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg-op-Zoom. De politie zette het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrij op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met drie beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daardoor meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn drie mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en twee medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn twee tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Tot zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De langste file van dit moment staat op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en knooppunt Hofvliet over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En op de N11, Bodegraaf richting Leiden. Daar staat file tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Er staan een paar files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Reewijk, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld, 4 kilometer. Daar is de vertraging opgelopen tot ruim een kwartier. A20 naar Gouda bij Moordrecht, 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden, 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de twee explosies bij een huis in Rotterdam-Vreewijk eerder dit jaar. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, zegt de politie. De opploffingen bij het huis in de Kordietenwegstraat waren in februari en maart. Half maart werden al 3 verdachten opgepakt van 17, 19 en 24 jaar in Rotterdam en Berg op Zoom. De politie zet het onderzoek voort en dat leverde gisteren een vierde arrestatie op. In Maassluis is vannacht een auto grotendeels uitgebrand. Dat gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond middernacht. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Door de lange wachtrij op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gedupeerden kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een vervangende vlucht regelen, zegt de woordvoerder van de luchthaven. Schiphol werkt sinds gisteren met 3 beveiligingsbedrijven, waarvan het zelf deels eigenaar is. De bedoeling was dat de luchthaven daarom meer grip zou krijgen op de veiligheidscontrole en zo lange rijen kon voorkomen. Maar de overgang verliep bij alles behalve soepel. Zo ontstonden er zeer lange rijen door het tekort aan beveiligers. Voor vandaag is er genoeg bezetting, maar kunnen opnieuw wachtrijen ontstaan. In de Amerikaanse staat Californië zijn 3 mensen doodgeschoten bij een moskee. Het gaat om een bewaker van de moskee in San Diego en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners die werden dood aangetroffen in een voertuig en hebben zelf een einde gemaakt aan hun leven, zegt de politie. De politiecommissaris beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek. Het weer grijs en regenachtig. Vanmiddag meer regen en motregen. Tot zo'n 14 graden vandaag. Vanavond en vannacht is het ook druilerig. En ook morgen is het buiig. Vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost snel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Maan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het nog langzaam tussen Den Hoorn en Ippenburg met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 3 kilometer. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Groene Kruisweg bij Hoogvliet is een vrouw op de motorzwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De weg is afgesloten richting Rotterdam, zegt verslaggever Michael Komans.
2: Veel politiebusjes staan hier, linten, pionnen, maar ook hier een bushalte. Het is echt ter hoogte van meterhalte Tussenwater. En dan zie je op de uitvoegstrook echt een flinke plas bloed liggen. Een schoen en een tas, maar tientallen meters verderop op de weg. Daar vind je dan de motor. Die is helemaal doorgegleden tot aan daar. Daar is de politie nu ook bezig met onderzoek. Want hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Eenzijdig op dit moment wordt er gezegd.
1: Er is een traumahelikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Het gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. De gemeente waar het dorpje Ter Apel ligt in de provincie Groningen is bang dat over een maand het weer bijzonder druk gaat worden bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De registratieprocedure wordt aangepast en dat kan voortaan alleen in Ter Apel gebeuren. Tot dusver was er ook nog een tweede centrum in de Brabantse Budel. Dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt deze verslaggever.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: De verwachting is dat het nieuwe systeem uiteindelijk wel gaat leiden tot kortere asielprocedures. De Rotterdamse politieke partijen Pro en Volt hebben een debat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken van ondernemer Wim Beelen, de nieuwe eigenaar van het half afgebouwde pretpark Rivoli. Ze vinden dat hij zich heel neerbuigend heeft uitgelaten over de gemeenteraad. Beelen deed die uitspraak in het programma Eruit vorige week. Pro en Volt willen dat er huizen komen op de plek waar Rivoli was gepland, maar Beelen heeft er andere plannen mee. Pro en Volt zijn daar niet te spreken over. Ze noemen Beelen een multimiljonair uit het gooi met te veel vrije tijd en vragen zich af wat hij in Rotterdam komt doen. Dan nog het weer. Grijs en regenachtig, vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond is het druilerig, ook morgen buiig. In de ochtend, later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 5.

0: van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Groene Kruisweg bij Hoogvliet is een vrouw op de motorzwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De weg is afgesloten richting Rotterdam, zegt verslaggever Michael Komans.
2: Veel politiebussen staan hier, linten, pionnen, maar ook hier een bushalte. Het is echt ter hoogte van metrohalte Tussenwater. En dan zie je op de uitvoegstroken echt een flinke plas bloed liggen. Een schoen en een tas. Maar tientallen meters verderop op de weg, daar vind je dan de motor. Die is helemaal doorgegleden tot aan daar. Daar is de politie nu ook bezig met onderzoek. Want hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren? Eenzijdig op dit moment wordt er gezegd.
1: Er is een traumahelikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is met een spoedtransport overgebracht naar het Erasmus MC. In Maassluis is gisteren een auto grotendeels uitgebrand. Het gebeurde aan de Watermolen. De brand werd ontdekt rond 11:30. Bij de brand kwam veel rook vrij. Van de wagen is weinig meer over. De gemeente waar het dorpje Ter Apel ligt in de provincie Groningen is bang dat over een maand het weer bijzonder druk gaat worden bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De registratieprocedure wordt aangepast en dat kan voortaan alleen in Ter Apel gebeuren. Tot dusver was er ook nog een tweede centrum in de Brabantse Budel. Dat heeft gevolgen voor de hele asielketen, vertelt deze verslaggever.
3: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: De verwachting is dat het nieuwe systeem uiteindelijk wel gaat leiden tot kortere asielprocedures. De Rotterdamse politieke partijen Pro en Volt hebben een debat aangevraagd naar aanleiding van uitspraken van ondernemer Wim Beelen, de nieuwe eigenaar van het half afgebouwde pretpark Rivoli. Ze vinden dat hij zich heel neerbuigend heeft uitgelaten over de gemeenteraad. Beelen deed die uitspraak in het programma Eruit vorige week. Pro en Volt willen dat er huizen komen op de plek waar Rivoli was gepland, maar Beelen heeft er andere plannen mee. Pro en Volt zijn daar niet te spreken over. Ze noemen Beelen een multimiljonair uit het Gooi met te veel vrije tijd en vragen zich af wat hij in Rotterdam komt doen. Dan nog het weer. Grijs en regenachtig, vanmiddag meer regen en motregen tot 14 graden. Vanavond is het druilerig, ook morgen buiig. In de ochtend, later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel aan Roderijs. Het ging om een geval van persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter is zelf nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen daarvoor. Ook is een man het kapel opgepakt. De zaak komt aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander is betrapt met een koffer vol verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd een inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daarbij aanwezig en hij is opgepakt. De spullen die er lagen, die zijn in beslag genomen. Op de Churchillweg in Schiedam heeft iemand vanmorgen een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook twee kleine kinderen in de auto. De wagen is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als een lantaarnpaal. De bovenleiding van de tram liep lichte schade op, maar na inspectie kon het spoor snel worden vrijgegeven. Een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met Hemelsvaartsdag is beschoten, is door burgemeester Schouten voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamseweg. Er is voor de beschieting nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is grijs en regenachtig. In de loop van de middag meer regen dan motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel aan Roderijs. Het ging om een geval van persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter is zelf nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen daarvoor. Ook is een man het kapel opgepakt. De zaak komt aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander is betrapt met een koffer vol verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd een inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daarbij aanwezig en hij is opgepakt. De spullen die er lagen, die zijn in beslag genomen. Op de Churchillweg in Schiedam heeft iemand vanmorgen een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook twee kleine kinderen in de auto. De wagen is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als de lantaarnpaal. De bovenleiding van de tram liep lichte schade op, maar na inspectie kon het spoor snel worden vrijgegeven. Een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met Hemelsvaartsdag is beschoten, is door burgemeester Schouten voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamseweg. Er is voor de beschieting nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is grijs en regenachtig. In de loop van de middag meer regen dan motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 24 jaar cel geëist in de Berkelse vergismoord. Op 1 januari 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst gedood in Berkel aan Roderijs. Het ging om een geval van persoonsverwisseling. Een buurtgenoot, drugscrimineel Dennis van den Berg, had het eigenlijke slachtoffer moeten zijn. Volgens justitie zit een andere drugshandelaar, René F. uit Schiedam, achter de moord. De schutter is zelf nooit opgepakt. René F. en Dennis van den Berg zouden onder meer ruzie hebben gehad over een partij cocaïne die was onderschept. De verdachte zelf ontkent en spreekt van een heksenjacht tegen hem. De politie heeft na een tip uit Spanje in Rotterdam-Nesselanden een loods gevonden die vol zat met drugs en grondstoffen daarvoor. Ook is een man het kapel opgepakt. De zaak kwam aan het rollen nadat op Ibiza een Nederlander is betrapt met een koffer vol verdovende middelen. In zijn bagage zat bijna 50 kilo ketamine en meer dan 50.000 ecstasypillen. Na de aanhouding heeft de politie in Spanje de collega's in Rotterdam ingelicht. Daarop werd een inval gedaan in de loods. De man uit Capelle was daarbij aanwezig en hij is opgepakt. De spullen die er lagen, die zijn in beslag genomen. Op de Churchillweg in Schiedam heeft iemand vanmorgen een lantaarnpaal uit de grond gereden. Die kwam terecht op de trambaan. De bestuurder zou onwel zijn geworden achter het stuur. Er zaten ook 2 kleine kinderen in de auto. De wagen is door een bergingsbedrijf weggesleept, net als de lantaarnpaal. De bovenleiding van de tram liep lichte schade op, maar na inspectie kon het spoor snel worden vrijgegeven. Een kapperszaak in Rotterdam-Delfshaven, die met Hemelsvaartsdag is beschoten, is door burgemeester Schouten voor 2 weken gesloten. De deur is dicht en er zit een briefje op de voordeur. Na de beschieting zaten er 3 kogelgaten in de ruit van de zaak aan de Schiedamseweg. Er is voor de beschieting nog niemand aangehouden. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is grijs en regenachtig. In de loop van de middag meer regen dan motregen tot 14 graden. Vanavond en vannacht is het druilerig. Morgen ook buiig, vooral in de ochtend. Later op de dag meer opklaringen. Uiteindelijk komt de temperatuur uit op 16 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: van 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De gemeente Zwijndrecht tekent bezwaar aan tegen de oproep van de provincie om haast te maken met de huisvesting van statushouders. Eerder dreigde de provincie met ingrijpen als er binnen een jaar geen concrete stappen gemaakt zouden worden. De gemeente Zwijndrecht had eerder al aangegeven dat er een plan ligt om mensen met een verblijfsvergunning te huisvesten, maar dat werd door de provincie als niet goed bestempeld. Volgens de provincie zat er te weinig haast achter. De douane, de Fiat en de marechaussee hebben vanmorgen een inval gedaan in een flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. Die inval is al bezig sinds 7:15 vanmorgen. Waar het om draait, dat kan de woordvoerder van de marechaussee niet zeggen, maar het gaat om een inval van het zogeheten HARC-team. Dat zich meestal bezighoudt met drugs. Of er mensen zijn aangehouden, kan de woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. In een regio met veel chemie en ook een onzekere internationale politiek is zo'n systeem wel nodig. Volgens directeur Arjen Litoy is er natuurlijk een NL-alert, maar dat is ook niet ideaal, zei hij vandaag in lunchbreak. En de politie en de Fiat hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel-en-Roderijs. In Berkel-en-Roderijs werd er aan het Schubertplein 1 bewoner aangehouden. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verhullaan. Voor zover bekend zijn bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek geen mededelingen doen over de invallen. En dan nog het weer, bewolkt of wat regen en motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook wat buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A20. Gouda, Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwerkerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie en de FIOD hebben vanochtend 3 invallen gedaan in Bergse Hoek en Berkel en Roderijs. In Berkel en Roderijs werd aan het Schubertplein 1 bewoner aangehouden, meldt een 112-correspondent. In Bergse Hoek deed de politie invallen in woningen aan de Pastor Canniuslaan en de Verhullaan. Voor zover bekend zijn bij die doorzoekingen geen mensen aangehouden. De invallen zijn gedaan in een groter onderzoek van de eenheid Noord-Holland. De woordvoerder van de politie kan in verband met het onderzoek geen mededelingen doen over de invallen. De douane, de FIOD en de marechaussee hebben vanmorgen een inval gedaan in een flat aan de Lissabonweg in Vlaardingen. Die inval is al bezig sinds 7:15 vanmorgen. Waar het om draait, dat kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Het gaat om een inval van het zogeheten HARC-team. Dat houdt zich meestal bezig met de bestrijding van drugs. Of er mensen zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. Op industrieterrein Berkelse Poort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Volgens een 112-correspondent bleek de man na controle van de politie onder invloed van cannabis. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar onder meer de brandweer onder valt, vindt het onbegrijpelijk dat het eerste maandag van de maand alarm gaat verdwijnen. Minister Van Wil gaf aan dat er te weinig geld is om het verouderde systeem te vervangen. En in een regio met veel chemie en ook de zeker onzekere internationale politieke situatie is zo'n systeem wel nodig, zegt de veiligheidsregio. Volgens directeur Arjen Litoy is er natuurlijk het NL-alert, maar dat is niet ideaal, zegt hij. En dan nog het weer. Bewolkt en met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Hoogmade. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam. Bij de aansluiting met de N219. 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
6: Swingende hitmiddag.
7: Drechtstad FM.
8: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst met Theo van

0: bakken. Het is namelijk Nationale Pannenkoekendag. Dus gewoon vanavond die dingen klaarmaken. Beetje spek eroverheen. Suiker, dat soort dingen. Eten doe je misschien al in de auto als je in de auto zit. Misschien ook wel een radio luisteren. Kan allemaal natuurlijk.
1: Theo, stop je weer een keiharde hit in.
0: Doe ik voor jou, want

0: muziek van Dusty Springfield samen met de Pet Shop Boys.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Iedereen lacht vandaag heel

Yvonne Zarina, baby. Leuke muziek van Hot Chocolate, hoor jij. Vandaag in de swingende hitmiddag. Goedemiddag, Atos Radio, Drechtstad FM. VFM en DB Plus in delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant.

0: van begin tot het einde.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. In 1912. Vandaag. Precies. Deze dag. Knalde de Titanic op een ijsberg. Je weet wel, dat verhaal wat mooi werd bespeeld in

0: Friesen van de ANWB. Alweer 100 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten tussen Schiphol en Hoogmade. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrijgegeven bij knooppunt Ketelplein. Maar er is wel een file van 20 kilometer achtergebleven. Vanaf knooppunt Hofvliet een half uur vertraging. 10 minuten extra op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Europoort. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. File staat voor de aansluiting met de N219 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op een tijdstip dat jij een stokbrood, warm vlees met minder saus, een medium gebakken biefstuk of een toast met caviar met truffelmayonaise eet, presenteert Theo van Gameren met zijn broodje bal met mayo in de hand de swingende hitmiddag. De swingende hitmiddag.

0: NOS met het Radio Rijnmond Nieuws. Op industrieterrein Berkelse Poort is een vrachtwagenchauffeur onwel geraakt en tegen een bedrijfsgebouw aangereden. Door nog onbekende oorzaak raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. De bestuurder werd ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Na controle van de politie bleek dat de man onder invloed was. Daarop is de vrachtwagenchauffeur aangehouden. Volgens de politiewoordvoerder valt de schade aan het pand mee. Afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Onder de aangehouden personen zijn enkele minderjarig. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Op de Vrijenburgweg in Barendrecht is een fatbiker tegen een auto aangereden. Bij een overgang is de fietser tegen de zijkant van de auto geknald. De bestuurder van de fatbike werd nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel krijgt 8 jaar voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht, onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België. De rechtbank van Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij de zitting en had ook geen advocaat. En dan nog het weer, bewolkt en wat regen met motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. En in de middag zijn er dan wat meer opklaringen. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 150 kilometer file bij elkaar. Een drukke avond, spits, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrij bij knooppunt Ketelplein. Maar die file van 19 kilometer, die staat er voorlopig nog wel. Vanaf knooppunt Hofvliet heb je een half uur vertraging. Kwartiertje op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht. Kwartiertje de andere kant op richting Hoek van Holland op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: ANWB. Ook in onze regio een drukke avond, spits. Onder invloed van wat regen, gelukkig weinig bijzonderheden tussen de 160 kilometer file die er staat. Zo heb je een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 21 kilometer file staat er tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Rechter rijstrook van A20 is dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij het Terbrechtseplein. Kwartier vertraging daar. Op de A20 Gouda Hoek van Holland, 20 minuten extra reistijd tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. N207 Alphen aan de Rijnberg Ambacht, 20 minuten vertraging bij industriegebied Gouwerstroom. En een kwartier vertraging op de N209 Hazenswoude Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. Dan nog file op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Jouw stad. Jouw radio.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Snoop.

0: van 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. Volgens 112-correspondenten sloegen de vlammen uit het gebouw toen de brandweer aankwam. De brandweer heeft een hoogwerker ingezet om de brand te kunnen blussen. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan en raakte niemand gewond. En in Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen 2 lantaarnpalen was geklapt en over de kop sloeg. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein, Museumpark en Westblaak zijn in totaal 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Nog 2 anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van overlast. Onder de aanhoudingen waren enkele personen minderjarig. 1 van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werd aangetroffen. En Bolle Jos is in België opnieuw veroordeeld tot een flinke celstraf. De drugscrimineel kreeg 8 jaar cel voor zijn rol in een grote cocaïnezaak. Jos Leidekkers is al jaren voortvluchtig en zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Toch stond hij samen met 21 anderen terecht. Onder andere voor de smokkel van ruim 11.000 kilo cocaïne van Sierra Leone naar Antwerpen. Het is een van de grootste drugsvangsten in België. De rechtbank in Dendermonde heeft vastgesteld dat Bolle Jos achter de invoer van die partij drugs zat. Hij kreeg bij verstek 8 jaar cel. Bolle Jos was niet bij de zitting en had ook geen advocaat. En tot slot het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen en wordt het zo'n 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Dorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Hij rijdt langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein. Kwartier tijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel. Bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers. En ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: ANWB. In onze regio lost de avondspits lekker op. 80 kilometer file nog bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, kwartiertje vertraging bij knooppunt Ketelplein. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 10 minuutjes op de A20, Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan de A44 Amsterdam-Den Haag bij afrit Noordwijkerhout. 6 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. En 207 Hillegom-Alphen aan de Rijn, 10 minuten oponthoud bij afrit Nieuwveen. En 10 minuten vertraging heb je ook nog op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onduidelijk hoe die heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. In Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen twee lantaarnpalen was geklapt en over de kop was geslagen. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein en Museumpark en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. Twee anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Onder de aangehouden personen waren enkele minderjarigen. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werden aangetroffen. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook gevonden waren, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. En dan het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen komen er ook buien en in de middag zijn er dan wat opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM. Oh yeah.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, don't walk away and inspired. Ik vind het wel een hele mooie combinatie, zeg Erik. Ja, die zoekt natuurlijk altijd wat muziek uit wat met het onderwerp van de avond te maken heeft. Nou, en dit keer heeft het te maken met wolken, onder andere. Wordt geïnspireerd. Initiatieven, maatschappelijke impacts. Geld ophalen voor goede doelen. Nou, haal dat maar bij elkaar. En wat heeft dat dan allemaal te maken met AV Passaat? Nou, heel veel kan ik je vertellen. En daar vertellen Simon en Cilia dadelijk van alles over. Want we gaan ze gewoon van alles vragen. Dus blijf bij de lijn.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, nu alweer de Walk of Life. Ja, daar komen we eigenlijk straks pas op. Want dat heeft wel wat te maken met de cirkelloop onder andere. Maar ook eigenlijk wel de Walk of Life. Dan denk ik eigenlijk ook aan de Samenloop voor Hoop. Die helaas niet meer is voor het KWF. Maar wat niet is, kan nog komen. Je kan er ook een andere naam aan geven. Maar voor de rest zeg ik helemaal niks. en wie weet dat AV Passat daar ook wel weer een aan mee zou willen doen. Want die timmeren behoorlijk aan de weg de laatste tijd. Nou ja, de laatste tijd eigenlijk wel al heel lang. Alleen op een of andere manier krijgt het meer de aandacht of zo. Zoiets zal het zijn. Hebben dus ook allerlei nieuwe initiatieven laten onderzoeken doen. Allerlei evenementen organiseren. Waarvan een aantal al eerder zijn gedaan. Maar ook wel weer nieuwe dingen. En daar gaan we van alles over hebben met Simon en Cilia. En eigenlijk, het eerste wat ik doe is natuurlijk jullie welkom heten in de studio.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En dan vraag ik eigenlijk als eerste altijd van wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? En wat doe je bij AV Passat?
2: Nou, begin bij Cilia natuurlijk, ja, dames eerst.
1: Dames, ja, dat is ook zo.
3: Ik ben Cilia Visser. Ik ben al 15 jaar lid bij AV Passat. Ik ben 10 jaar penningmeester.
1: Zo.
3: Dus is dat. En ik heb altijd als financieel controller in een bouwbedrijf gewerkt.
1: Ah, oké. Okay.
3: En nu ben ik daar wel in de afbouw, want ik wil over 2 jaar toch wel stoppen met werken.
1: Ja?
3: Ja, zeker.
1: Dan is het genoeg.
3: Ja, en dan is er nog genoeg vrijwilligerswerk.
1: Ja, nou ja, dat is meestal wel, ligt dat er wel aan. Hè? Ja. Als je al bij een vereniging zit en vrijwilligerswerk
3: klopt.
1: Doet, dan ben je er zo mee besmet. Ik kan je eigenlijk niet meer zonder, hè?
3: Nee,
1: is dit het enige vrijwilligerswerk wat je doet? Ik durf het bijna niet te vragen, want 9 van de 10 keer zitten er nog veel meer dingen
3: ja,
1: aan.
3: Ja, ik doe nog wel meer vrijwilligerswerk.
1: Ja, zie je het?
3: ik ga zelf naar de hervormde kerk.
1: Mm-hmm.
3: En daar is ook een zendingcommissie. En daar ben ik ook penningmeester.
1: Ja, kijk. Dus een beetje met je werk, wel met controle.
3: Ja,
1: en,
3: zeker.
1: Penningmeester.
3: Ja.
1: Is dat bewust?
3: Ja, het is altijd wel een soort passie eigenlijk.
1: Ja?
3: Toch wel voor mij, ja.
1: Oh, geweldig.
3: Ja.
1: En je bent al 15 jaar lid bij AV Passat. Hoe ben je daar terechtgekomen?
3: samen met mijn man wilden we eigenlijk een sport gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: En tennissen kon helaas niet.
1: Oké. Okay.
3: En toen was het alternatief eigenlijk atletiek.
1: Ja.
3: Want ik was er nooit op een atletiekbaan geweest.
1: Oké. Okay. Ja. en wat doe je?
3: Sportwandelen.
1: Sportwandelen.
3: Ik heb jaren hard gelopen.
1: Mm-hmm.
3: En 5 jaar terug zeiden mijn knieën van...
1: ik wil niet meer.
3: En toen heb ik samen met Alice heb ik het sportwandelen opgestart.
1: Ook nog?
3: Ja.
1: Kijk, en sportwandelen, is dat precies wat ik me erbij voorstel? Of
3: ja.
1: Is dat echt wel iets
3: nou,
1: anders?
3: Nou, het is echt wel doorwandelen, zeg maar.
1: Mm-hmm.
3: En wat we vooral onderweg doen, is sportoefeningen.
1: Ah.
3: Het is eigenlijk, we kijken ook naar de omgeving. Van nou, we zien daar een bankje, dat kan je even opdrukken. Of,
1: kijk.
3: En zo maken we het wandelen, zeg maar, interessant. En het is ook goed voor je lichaam.
1: Ah, zeker. Super. En je kan dat eigenlijk altijd doen.
3: Zeker.
1: Gewoon buiten,
3: ja.
1: Lekker.
3: Ja.
1: Zelfs in coronatijd kon dat.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
1: En dan gaan we naar de heren in ons midden.
2: Ja, ik ben Simon Eikhoop. En wat Cilia wil is stoppen met werken. Maar dat heb ik inmiddels gedaan. Dus dat is veel beter. Maar lekker actief. Ook al lang lid bij Passat. Ik denk 17 jaar. Mm-hmm. En dan begonnen met de wandel, met de loopgroep. Hè?
1: Ja.
2: Want elk jaar heeft Passat een aantal loopgroepen.
1: Ja. Ja. Ook starters, hè?
2: Heel starters. Dus zo ben ik ook begonnen.
1: Mm-hmm.
2: Want ik heb gewoon een groep nodig om te bewegen. Want als ik het alleen zou doen, dan kom ik niet van de bank.
1: Nee. Ja, dus, ik ken het. Het is heel herkenbaar.
2: Ja. Dus iedereen die denkt van, goh, ik wil wandelen of ik wil lopen. Nou, dan moet je met een groep lopen, want dan heb je ook sociaal element.
1: Ja.
2: En ik vind het leuk om met iedereen lekker te spreken.
1: Ja, maar raak je dan niet extra buiten adem? Of hoort dat er juist bij?
2: Nee, dat is gewoon gezellig. Weet je, als je loopt, dan weet je dat je gewoon goed gaat. Als je kan praten, dan gaat het goed.
1: Mm-hmm.
2: Dus, marathon lopen vind ik leuk. Afgelopen maand nog in Ierland geweest, een marathon gelopen.
1: Zo.
2: Connemara.
1: En dan hardlopen of gewoon lopen?
2: Nee, hardlopen.
1: Poef!
2: Ja, hardlopen. Je bent natuurlijk geen topatleet.
1: Nee,
2: dus
1: oké.
2: Recreant.
1: Hey, ja, maar dat maakt niet uit.
2: Ja, ja. Supergezellig ga je met... Supergezellig ga je ook met een groepje van medelopers van Passaat. En dan heb je een paar leuke dagen.
1: Ja.
2: Dus vrijwilligerswerk ook nog.
1: Ja.
2: Ik ben nog vrijwilliger schipper bij Kinderdijk.
1: Oké. Okay.
2: Dus toeristen Mooi. Rondvaren met de rondvaartboot of met de hopper.
1: Ja, leuk.
2: Heel leuk vandaag ook weer. Weet je, ontmoet allerlei mensen uit heel de wereld. En dan heb je leuke gesprekken.
1: Ja.
2: Dus...
1: En je bent gestopt met werken, maar wat heb je gedaan?
2: Altijd geadviseerd in risico's, verzekeringen, bij allerlei bedrijven. Dus,
1: oké.
2: Ja.
1: En welke functie heb je nu bij AV Passaat?
2: Nou, ik ben coördinator voor de cirkelloop.
1: Ja.
2: Ik zit ook nog in de onderhoudsploeg.
1: Kijk.
2: We hebben elke donderdagmorgen zitten al die... wat gepensioneerde mannen die hard nodig zijn om natuurlijk zo'n complex goed te houden. Hè. Dus nou, dat zullen jullie ook wel kennen natuurlijk bij RTV Papendrecht. Er zijn heel veel handjes nodig.
1: Ja.
2: Je moet niet weten hoeveel onkruid er groeit.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld inderdaad. Zeker ook tussen dat gravel gewoon lekker ertussendoor natuurlijk.
2: Nou, gravel, dat gaat wel goed. Maar je hebt van de aanloopbanen en het moet allemaal netjes blijven. Het ziet er allemaal perfect uit.
1: Ja,
2: want dat gaat Passaat is een vereniging die zegt van het moet allemaal goed zijn.
1: Ja.
2: En daar krijgen we ook budget voor van onze penningmeester. Dus,
1: dat is lekker in ieder geval.
2: Lekker, dus,
1: dat
2: afgelopen jaar alles verduurzaamd. Dus,
1: super.
2: We zijn van het gas af.
1: Zo.
2: Dus
1: dat is een hele prestatie, denk ik, voor een
2: vereniging. Hele prestatie van de vereniging, van de penningmeester. Want het kost heel veel geld en heel veel... subsidies voor binnengekregen, maar ook
3: we hebben ook de kans gehad om subsidies aan te vragen.
2: Ja.
1: Oké.
3: En ook donaties aanvragen bij stichtingen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dus en zijn hoe we echt bedoel je met we hebben daar de kans voor gehad?
3: Wij hebben altijd gebruik gemaakt van de BOZA-subsidie.
1: Ja.
3: Alleen het laatste jaar is het echt een drama geworden.
1: Oké.
3: Dus.
2: Maar al met al, we hebben het allemaal gedaan.
3: We hebben het allemaal gedaan, dus dat is voor ons wel heel fijn.
2: Dat is heel goed voor een vereniging als je dat kan doen.
1: Nou, zeker.
2: Ja.
1: Ja. En het is goed voor de vereniging als je het kan doen.
3: Absoluut.
1: Maar het kost ook wel wat inspanning van alle vrijwilligers.
3: Ja.
2: Ja. Maar we hebben best wel een grote pool met vrijwilligers.
3: Ja.
2: Ook bijvoorbeeld onderhoud. Allemaal mensen die natuurlijk praktisch werk hebben gedaan. En heel goed met de handen zijn. En als je niet goed bent, dan mag je ook onkruid wieden. Dat is ook wel leuk.
1: Ja, maar dan
2: ben je toch...
1: Ja, zeker. Ja. Want hoeveel leden heeft AV Passaat nou? Want heet dat dan leden?
3: We zijn dit jaar best wel gegroeid. We hadden 530 leden.
1: Mm-hmm.
3: En we zitten nu op de 560.
1: Zo. Oh, dat is inderdaad bijna 10%.
3: Ja, en het is bijna echt wel over de hele linie heen. Dus ook bij de jeugd, ook bij de recreanten.
1: Mooi. Dus,
3: dat is wel mooi. Ja.
1: En hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Heel vaak is het toch mond op mond.
1: Ja. Ja.
3: He, neem je vriendjes mee, of je broertje, of je zusje. Want dat zie je ook heel vaak, dat steeds meer kinderen in hun gezin worden lid.
1: Ja.
3: Dus het gaat echt wel op elkaar aan.
1: Ja.
2: En ook wel met de loopgroepen natuurlijk, waar we steeds mee beginnen.
3: Ja.
2: En, als je marathongroepen, we hebben natuurlijk ook nog marathontrainingen met groepen, waar ook mensen van buiten komen. En actief zijn. Hè? Ja. Dus zichtbaar blijven.
3: Ja.
2: En je moet wel, denk ik, heel hard werken als vereniging om constant nieuwe leden te krijgen.
1: Nou,
2: dan gaan ook
1: zeker.
2: De leden weg.
1: Ja. Ja, dus, ook dat. Want je hebt ook dat heb je ook. Mensen die uit Papendrecht, Sliedrecht weggaan. Of die ouder worden. Of wat dan ook. Maar je hebt ook weer jonge aanwas. Maar net zoals die loopgroep. Die is toch al een paar jaar. Hoe kan het dan dat nu ineens zo opkomt?
2: Nou, hardlopen is denk ik heel populair. Hè? Dat zie je overal. Want kijk naar de marathon in Rotterdam. Dat is zo in een seconde uitverkocht. Hè? Dus helaas moesten wij dit jaar ook een aantal lopers... die we hadden de pech om uitgeloot te worden.
1: Okay.
2: Dus nou, die wijken uit naar Enschede, naar Wenen, naar Ierland. Ik vergeet vast nog wel wat. Dus het is gewoon hartstikke populair. Dus, heel veel mensen die lopen ook zelf. Maar ik denk dat, nog even reclame maken voor Passaat. Als je met een vereniging loopt, dan krijg je natuurlijk een betere training. Een goed schema. Dus je raakt minder snel geblesseerd. Hè? Want als je alleen loopt, dan doe je meestal een constante snelheid.
1: Ja.
2: Maar bij een vereniging dan krijg je natuurlijk allemaal schema's. Hè, met wandelen en met lopen.
1: Ja, en een beetje sociale controle, denk ik. Letten op elkaar en met elkaar. En elkaar een beetje oppeppen, denk ik.
2: Ja.
3: Je stimuleert elkaar.
2: Je stimuleert elkaar. Ja, en als je in de groep loopt, dat is ook het mooie. Heb je eens een keer even geen zin, dan ga je een beetje afzakken in de groep. En dan lopen anderen voor je. Dan hoef je niet na te denken, hoef je alleen maar te volgen.
1: Ja.
2: En dat is heel mooi.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. En heeft ook de impact van de maatschappelijke impact van Passaat op de gemeentes, heeft dat dan nog eventueel iets mee te maken? Dat er meer mensen komen?
3: Kan.
1: Ja. Maar jullie zijn
3: die impactmeting is meer voor je omgeving een onderzoek geweest.
1: Ja, want wat houdt dat onderzoek in?
3: Nou, we zijn afgelopen jaar zijn we samen met 100 verenigingen zijn we uitgenodigd.
1: Mm-hmm.
3: Om als sportvereniging te onderzoeken wat je waard bent voor je omgeving.
1: Oké.
3: Okay. En wat is dat inderdaad? Hè? Van, hoe ga je om met veiligheid, met dus met al die dingen. En hoe ga je ook om met leden?
1: Mm-hmm.
3: En wat probeer je te doen om zoveel mogelijk leden te kunnen trainen?
1: Ja.
3: Hè? Of lid te laten worden.
1: En hebben jullie daar dan nog wat uit opgestoken? Of van andere verenigingen meegenomen?
3: Nou, in eerste instantie moesten de verenigingen zelf de meting doen.
1: Uh-huh.
3: Dat waren echt heel veel vragen over van alles. Echt, dat was best heel veel werk.
1: Uh-huh.
3: Maar het was ook een stukje bewustwording.
1: Oké.
3: Okay. Want we hebben best al veel gedaan. Hè? We doen veel voor de jeugd. We doen ook een sponsorloop voor hospice. We doen echt heel veel.
2: Jeugdeducatiefonds tegenwoordig natuurlijk. Met talentenloop. We doen veel.
3: Dus we doen het niet echt alleen om wedstrijden te doen. Maar we zien ook om naar anderen.
1: Ja. En heeft dat dan ook zijn weerslag dat er mensen toch meer van AV Passaat gehoord hebben?
3: Nou ja, door die impactmeting zijn we wel behoorlijk in de media gekomen. Want we hebben ook een speciale avond georganiseerd. Waar we ook verenigingen en wethouders uitgenodigd hebben. Om die impactmeting te presenteren.
1: Oké. Okay. En zijn er dan ook nog verenigingen meer hier uit Papendrecht of Sliedrecht?
3: Wij waren de enige.
1: Oké. Okay.
3: Maar er werden wel verenigingen geënthousiasmeerd van... nou, dat willen wij ook wel.
1: Oké, okay. Kijk.
3: Dus er zal best wel een vervolg komen binnen Papendrecht en Sliedrecht.
1: Ja, dan heb je toch ook een stukje wisselwerking met andere verenigingen.
3: En we hebben zelf ook heel veel ervan geleerd ook.
1: Ja.
3: En waardoor dat we van dingen bewust werden, dachten we van... oh, maar dan kunnen we dat ook heel makkelijk doen. He, dan hebben anderen daar ook profijt van.
1: Ja, wat is daar een goed voorbeeld van?
3: Wat nu nog niet bij ons is, maar waar we wel mee bezig zijn om te gaan doen... is om de para-atletiek op te starten, zeg maar.
1: Oké. Okay.
3: En we zijn benaderd door een organisatie.
1: Mm-hmm.
3: Die hebben wel de kennis, maar die hebben niet de accommodatie.
1: Ah.
3: Dus waarschijnlijk gaan we daar een samenwerking mee doen.
1: Mooi.
3: Dus we hebben al een aantal gesprekken gehad. Dus dat ziet er wel heel goed uit.
1: Ja. En is dat dan hier uit Papendrecht?
3: Nee, dat is een landelijke organisatie.
1: Oh, dat is mooi.
3: Ja.
1: En welke organisatie is dat? Of mag je dat nog niet zeggen? Moeilijke vragen ga ik stellen.
3: Nee, ik kan er even niet op.
1: Nee,
3: zo zijn we ook benaderd door de Jeu de Boel vereniging.
1: Ja.
3: Die dreigt zijn plekje misschien kwijtraken. Dat is allemaal nog niet zeker. Maar als daar woningbouw komt, moet ze daar weg.
1: Kijk.
3: Dus ze hebben ook gezegd van, joh, hè, kunnen wij niet iets samen gaan doen? Dus dat is ook echt in wording om te kijken van... kunnen ze misschien bij ons een plekje krijgen?
2: En impact is natuurlijk ook, stel dat de verenigingen wegvallen.
1: Ja.
2: Dan gaan de kosten voor de gemeente natuurlijk enorm omhoog. Hè? Want je zorgt natuurlijk als vereniging zorg je dat mensen actief blijven. Hè? Want stel voor dat er geen atletiekvereniging is, geen voetbalvereniging, noem maar op. Hè? Dan zijn de sociale kosten voor de gemeente die worden natuurlijk stukken hoger.
3: Ja.
2: Hè? Want mensen vallen misschien eerder uit, krijgen geen minder actief. Dus dat is ook gemeten met die meting.
3: Ja,
2: hè?
3: Zeker,
2: dus,
3: ja.
1: Okay.
3: Ja.
2: En daar kan je een waarde aan hangen. Hè? Dat hebben wij, dat is ook onderzocht.
3: Ja.
2: Dus als wij wegvallen, wat het dan de gemeente kost.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat is ook heel interessant.
1: Nou, dat is inderdaad
3: onze waarde was 657.000 euro.
1: Zo.
3: Ja.
1: Zo.
2: Ja.
1: Nou, dat is inderdaad nogal wat. En Papendrecht is wat dat betreft rijk aan verenigingen.
3: Ja, ja.
1: Ja. Dus dat zou toch echt wel wat betekenen. Want ik denk dat Papendrecht echt wel stoelt op zijn vrijwilligers, maar vooral ook op zijn verenigingen.
2: Ja. Dan moet je eens voorstellen als al die vrijwilligers wegvallen.
1: Nou, dat. He? Dan heb je toch echt een probleem. Ik zeg het wel eens vaker. Papendrecht zou Papendrecht niet zijn zonder de vele vrijwilligers die in Papendrecht lopen.
3: Ja, ja. Dat is wel echt waar.
2: En dat is met het onderzoek, hè, wat toen gepresenteerd is door jullie. Door de bestuur. Hè. Ik zeg jullie, maar het is bestuur van Passaat. Dus even duidelijk. Is natuurlijk, dat was natuurlijk een heel mooi onderzoek waar je dus heel goed laat zien aan, aan de politiek. Wat is nou de waarde van Passaat in dit geval? Ja. Maar elke vereniging kan natuurlijk zoiets opzetten en laten zien. Wat zijn wij nu eigenlijk in euro's waard?
1: Oké, zeker heel interessant. Ja. Daaruit zijn ook allerlei andere initiatieven, misschien niet helemaal, maar zijn wel groter geworden. Zoals de cirkelloop, de lenteloop, een nieuw wandelinitiatief. Maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Dit was even een klein stukje algemeen AV Passaat. Nou ja, algemeen.
2: Nou, we gingen de diepte in hoor.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en we zitten hier natuurlijk nog steeds met Simon en Cilia van AV Passaat. Nou ja, van AV Passaat. Nou ja, ze doen heel veel vrijwilligerswerk voor AV Passaat. En namens AV Passaat spreken ze over de diverse onderzoeken die ze gepleegd, of het onderzoek wat ze hebben gepleegd naar de maatschappelijke impact van Passaat in de gemeentes. En wat daar eigenlijk allemaal voor initiatieven. En ja, we hadden het er net ook weer eventjes over buiten de uitzending om. Dat toch wel heel erg te maken heeft met die bewustwording van dat het ook anders kan. En ja, het is gewoon op een andere manier kijken dan het ouderwetse, tussen aanhalingstekens, sporten is gezond. Want die leus is eigenlijk al een beetje verouderd. Daaruit is ook gekomen een nieuw wandelinitiatief. En daar kan jij meer over vertellen, Cilia.
2: Inderdaad, daar kan ik meer over vertellen. We zijn denk ik een week of drie terug benaderd door Team Sportservice. Ja. Dat is een overkoepelende organisatie hier binnen Papendrecht. Mm-hmm. Die heeft contact gehad met Bas van de Goor Foundation. En die hebben een heel project opgezet voor de nationale wandeluitdaging.
1: Ja.
2: En Team Sportservice dacht van, dat is iets voor Passaat, want daar hebben ze wandeltrainers en daar is ook wandelen. Mm-hmm. En dat is dan eigenlijk een nieuwe doelgroep die we eigenlijk willen gaan benaderen. Van joh, kom van de bank en ga wandelen.
1: En welke nieuwe doelgroep is dat dan?
2: Dat zijn eigenlijk de mensen die niet sporten. Dus die bijvoorbeeld obesitas hebben of slechte been zijn.
1: Oké. Okay.
2: En dan willen we helemaal van scratch af aan, willen we zeg maar wandeltrainingen gaan geven. Uh-huh. Vanaf echt van 1 kilometer. En dan kijken hoeveel mensen kunnen komen.
1: Oké. Okay.
2: En door middel van een heel programma van Bas van de Goor, gaan we die mensen daar ook in begeleiden.
1: Oké. Okay. En hoe komen ze dan, hoe zouden ze dan wel van die bank afkomen?
2: Nou, we zijn bezig met de voorbereiding met de communicatie. Mm-hmm. Wat we vooral willen gaan doen is dat we de fysiotherapeuten willen gaan benaderen.
1: Kijk.
2: En de huisartsen.
1: Ja.
2: En de diëtistes. Mm-hmm. Dus die willen we eigenlijk gaan mailen. En we hebben ook filmpjes gekregen van Bas van de Goor om die in de wachtkamer te tonen.
1: Ja.
2: En zo de mensen te benaderen om bij ons te komen trainen.
1: Oké. Okay. En dan dat zou het natuurlijk mooi zijn, want dan komen ze ook weer bij AV Passaat. Bij de vereniging.
2: Ja. Ja, maar het belangrijkste is dat de mensen
1: in beweging komen.
2: Kijk, want hoe mooi zou het zijn als mensen die denken van ja, dat kan ik niet. Mm-hmm. Dat het toch kan.
1: Ja.
2: Doordat we op een heel laag niveau gaan beginnen.
1: Ja.
2: En dan de mensen ook het ritme gaan geven. Mm-hmm. Door iedere week te gaan wandelen.
1: Oké. Okay.
2: Kijk, en hoe gezellig is het ook niet, hè? Eerst even lekker wandelen. En daarna lekker een kopje thee of een kopje koffie in de kantine. En met elkaar napraten.
1: En dat is dan weer een andere doelgroep als de Paralympics. Waar je het net over had.
2: Ja, klopt. Klopt.
1: Is het dan ook een idee om die te gaan combineren? Of is het juist bewust echt uit elkaar?
2: Ja, het is toch wel anders.
1: Ja?
2: Ja, het is wel anders.
1: Het is een andere benadering, een andere training?
2: Maar ook een andere groep mensen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké. Okay. En de ervaring, die gaan jullie dan gewoon aan met de Bas van Goor Foundation?
2: Ja.
1: En met de topsport club?
2: Ja, we hebben een aantal wandeltrainers. Die zijn ook gediplomeerd, zeg maar, hè, mm-hmm. als wandeltrainer. Dus en samen met hun kunnen we dat programma gaan doen.
1: Oké. Okay. Mooi initiatief.
2: Ja.
1: Enig idee wanneer dat van de grond
2: gaat? Ja, we willen eigenlijk half juni starten.
1: Zo.
3: Zo, ambitieus.
1: Het is heel ambitieus, dat is over een maand.
2: Kijk, we willen eigenlijk met 1 groep starten.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, en het mag ook gerust 10 personen zijn.
1: Ja.
2: Zo, hè. Dan kunnen we zelf ook even kijken, hè, wat moeten we precies doen.
1: Dat snap ik.
2: Maar we kunnen daar makkelijk in uitbreiden. En want we hebben een aantal trainers dat we het gezamenlijk op willen pakken.
1: Ja.
2: En we kunnen daarnaast, als het goed loopt, kunnen we nog een groep erbij pakken.
1: Oké. Okay.
2: Dus dat we dan 2 groepen hebben waar mensen kunnen trainen.
1: Oh. En volgens mij ben jij veel meer als alleen maar controller. Als ik jou zo hoor, dan zou je zeggen van dit heeft eigenlijk bijna niks met financieel te maken. Maar aan de andere kant toch ook weer wel,
2: ja,
1: natuurlijk. Maar
2: ik denk zelf dat ook met een stukje zorgen. te maken. Ja,
1: dat denk ik
2: zorg
1: ook.
2: Zorg voor de ander.
1: Ja, ja. Heel mooi. Nou, dat is ook weer een heel mooi bruggetje natuurlijk. Zorg voor de ander. Ja. De hospice die hier in Papendrecht erg bekend staat. Die is nog niet zo heel erg lang. Maar is wel een groot succes. En AV Passaat houdt al een paar jaar...
0: Zes jaar inmiddels.
1: Ja,
0: dit
1: daar
0: wordt
1: de
0: zesde editie.
1: Ja. Ja, ja. En dat is echt de hospice, de cirkel. Ja. Daarvoor heet het de cirkelloop, toch?
0: Ja, nou, het heet tegenwoordig de Passaat cirkelloop. Mm-hmm. En dat doen we nu inderdaad voor het zesde jaar. Ja. En nog steeds een stijgende lijn met de opbrengsten.
1: Kijk.
0: En nieuw is dit jaar, omdat we toch wat willen... de ambitie hebben om het wat groter te maken. Mm-hmm. Of groter te maken. Ik denk dat er in zowel Papendrecht als Sliedrecht heel veel ruimte is... om een hele goede doelenloop neer te zetten. Nou, inmiddels zit er wandelen bij. Dit jaar hebben we er ook een fiets bij gedaan.
1: Okay.
0: Er is een business run. Dus allerlei elementen. Ja. Leuk is, dit jaar hebben we ook op het veld... dus iemand die zegt van, goh, lopen vind ik helemaal niks... maar ik wil wel iets doen.
1: Ja.
0: Op het veld hebben we dit jaar van Excelsior...
1: Ja.
0: De battle beats, de sexy battle beats.
1: Ja.
0: Er zijn 10 mensen die dan ook live muziek komen brengen.
1: Okay.
0: Een foodtruck van Fritella,
1: ja.
0: Dus komt er ook bij.
1: Dus het wordt een steeds grotere happening.
0: Ja, het zal
1: eigenlijk
0: leuk zijn dat we dat kunnen uitbouwen tot een hele grote happening.
1: Ja.
0: Met allerlei dingen erbij waar je niet alleen om lopen gaat. Maar wel zorgen dat we een aantal mooie doelen hebben in zowel Sliedrecht als Passaat.
1: Ja.
0: Ik denk dat we daar heel veel geld in kunnen ophalen.
1: Ja.
0: Dus dat is wel de ambitie.
1: Een sponsorloop
0: voor
1: in de toekomst een sponsorloop van alle verenigingen van Papendrecht en Sliedrecht.
0: Ja, voor een aantal goede doelen.
1: Ja.
0: Dus dat zit er best in.
1: Ja.
0: En dat is groeiende.
1: Ja.
0: Ja, je moet er hard voor werken, logisch.
1: Want je moet toch ook weer wel het sponsorgeld op gaan halen.
0: Ja.
1: En je moet er dan wat voor doen. Een soort tegenprestatie, zeg maar. Nou is Hospice de Cirkel, wat ik al zei, is wel een bekend goed doel. Wat echt iedereen wel volgens mij een heel warm hart toedraagt. Maar dit jaar is volgens mij ook voor het eerst dat er een ander
0: dat is op de Merwe Boulder in Sliedrecht. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dan hebben we de Boulder Manege.
1: Nooit geweten.
0: Nou, dat moet je echt een keer
1: gaan
0: kijken.
1: De Merwe Boulder ken ik echt wel, maar...
0: Ja. Nou, op het terrein kan je gewoon ook gewoon gaan iets gaan lunchen. Hè? Dus moet je echt een keer heen gaan. Of moeten.
1: Nou ja.
0: Daar kan je natuurlijk een keer heen gaan. Niks moet.
1: Nee.
0: Maar dan heb je ook de Boulder Manege's. Heel leuk om eens een keer daar langs te gaan.
1: Ja.
0: Daar worden mensen met een beperking of een handicap... kunnen daar paardrijden.
1: Okay.
0: Ik heb daar gewoon een stellage gezien. En dat vond ik heel mooi. Dat mensen erin kunnen leggen.
1: Ja.
0: Dus jezelf niet kunnen zitten. En dan door het ritme van de paard... Mm-hmm. wel het paardrijgevoel krijgen.
1: Oh, fantastisch.
0: En dat is een heel mooi initiatief.
1: Ja.
0: En ook daar is natuurlijk... al dat materiaal wordt niet vergoed door, door de overheid.
1: Nee.
0: Misschien terecht, hè, dat weet ik niet. Maar daar gaan wij nu proberen een aantal zadels voor bijeen te lopen. Moet je voorstellen, zo'n zadel is van... hoe heet dat? Vilt. Dan denk je, goh, vilt de zadel. Maar het kost wel €3.000.
1: Tja.
0: Hè, dus...
1: Het zijn speciale zadels.
0: Speciale zadels.
1: Voor een speciale doel.
0: Zullen met de hand gemaakt worden.
1: Ja.
0: En die slijten ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, daar is behoefte aan. En ook om dat initiatief in Sliedrecht. Passaat is Papendrecht en Sliedrecht samen.
1: Ja.
0: Dus we moeten we absoluut ook een Sliedrecht doel erbij hebben.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hoe halen jullie de gelden bij elkaar? Hoe doen mensen dat?
0: Ja, nou, dat is ook wel leuk dat je dat vraagt. Dit jaar ook voor het eerst een mogelijkheid gemaakt via een Why Donate. Dat is een site, hè.
1: Mm-hmm.
0: Dat mensen ook zelf geld kunnen halen bij vrienden en kennissen.
1: Ja.
0: Ik ga lopen, weet je wel. Steun mij.
1: Mm-hmm.
0: Dus dit jaar voor het eerst. Het loopt wel. Het kan nog beter. We hebben zowel voor de hospice gedaan als voor de Boulder Manege.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ondernemers, sponsors... Een mooie hoofdsponsor is McDonald's in Alblasserdam en Hardingsveld.
1: Oké, mooi. Een
0: hele trouwe sponsor al 6 jaar.
1: Zo.
0: Dus daar zijn we ook heel blij mee.
1: Ja.
0: Geven
1: die dan ook extra echt voor de goede doelen?
0: Ja, die ondersteunen ons. Ja, hè, dus met een mooi bedrag. En ook heel goed van die werkgever. Er komen 16 met werknemers van McDonald's. Een aantal wandelaars. Die worden ook nog ingeschreven. Dus heel goed. En we hebben nog een paar mooie bedrijven. ABB uit Sliedrecht is dat, geloof ik. Hè? Ja. Die komen ook met 6 teams. Die ondersteunen ons ook. We zetten ook nog een advertentie in de Klaarroom. Mm-hmm. Hè? Dus daar krijgen we ook een deel van. Kijk. Dus al met al. En natuurlijk de deelnemers zelf. Ja. Niet ook inschrijfgeld betalen.
1: Kijk, dat moet ook op die manier geld binnengehaald worden.
0: Ja. Ja, en de deelnemers hebben een leuke sponsor. Is van die pancakes van Jan. Dit is ook een bekend paperdrechtsbedrijf. Dus iedere deelnemer krijgt zo'n pakket mee.
1: En hoeveel inschrijvingen hebben je al?
0: Inmiddels zitten we op de 400.
1: Zo?
0: Het wordt mooi weer donderdag. Hè? Dus iedereen die luistert verwacht ik donderdag aan de lijn.
1: Okay.
0: Dus dat is mooi weer donderdag. Dus dan kan je alsnog inschrijven.
1: Okay, mooi.
0: Ook al loop je niet, fiets je niet. Ook elektrische fietsen. Mm. Heel graag zelfs. Mooie routes in de Alblasserwaard. Maar je kan aansluiten en loop je, doe je alles niet. Kom je op het veld, kom je kijken naar Excelsior. Dat is ook natuurlijk hartstikke leuk.
1: En dan geef je daar weer geld aan uit.
0: En dan geef je daar geld. Ja. Hebben we mooie QR-codes. Ja. Precies. Ja. Helemaal goed gezien.
1: Ja. Ik wou net zeggen, QR-codes. Ik wilde het al vragen, maar je zegt het zelf. Die zijn ook overal. En dan halen jullie daarmee het geld op. En wordt dat dan ook nog op een bepaalde manier gebracht naar de twee goede doelen?
0: We gaan gelijk op de avond zelf. Ook nieuw. Want dan is iedereen op het veld. En dan schrijven we gelijk 2 cheques uit. En die gaan we om 9:15 uitreiken aan het bestuur. Kijk. Van zowel de vrienden van de hospice, de cirkel. Ja. En van de vrienden van de ACZ. Dat is ook een stichting.
1: Ja.
0: En met het doel om de Boldermanege te steunen.
1: Oh, fantastisch.
0: Dus dan hebben we alles op 1 avond, 1 happening.
1: Ja.
0: En hartstikke.
1: Het start- en het eindpunt is ook bij AV Passat?
0: Ja, we starten de eerste groep wandelaars start om 7:00. Vanaf 6:00 zijn we open. Dan is er ook al de foodcar open. Dan 7:00 wandelaars, 7:15 starten de fietsers. En om 7:30 wethouder Ter Borch. Die gaat dan de start met de hoofdsponsor het startslot geven voor de lopen. Dus dan gaan direct de 5 kilometer, de 10 kilometer en de businessrun.
1: Mooi.
0: En dan hopen we 9:15 iedereen klaar te zijn. En dan prijsuitreiking.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook dit jaar, iedere deelnemer krijgt een gratis drankje.
1: Ook nog.
0: Dus om even gezellig bij elkaar nog even na te praten.
1: Mooi.
0: Dus het wordt toch wel heel gezellig worden.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker.
0: Ik zal zeggen, kom vooral.
1: Ja, dat zou ik zeker zeggen. En lopen jullie ook nog langs de hospice?
0: Ja. Zowel de wandelroute als de hardlooproute en de fietsroute komen allemaal langs de hospice.
1: Kijk.
0: En de hospice heeft ook heel veel vrijwilligers, dus die zijn er ook.
1: Ja.
0: Dus
1: Dat het maar heel groot mag worden, die cirkelloop.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat is niet, die is aanstaande donderdag dus al. Dus denk wel, dat is aanstaande donderdag. Het is nu slecht weer. Maar donderdag wordt het mooi weer.
0: Heel mooi weer. Het
1: wordt heerlijk wandel en fiets en hardloop weer.
0: Ja.
1: Dus in ieder geval weer om lekker buiten te zijn. En lekker naar het terrein van AV Passat te gaan.
0: Zeker.
1: Maar jullie hebben binnenkort nog veel meer evenementen.
0: We hebben natuurlijk ook nog talentenloop. En dat is echt al een heel begrip. Hè? De lenteloop, nationale lenteloop vroeger. En we hebben nu een hele mooie sponsor. Heet nu de Ekere Kuiper lenteloop. En van Ekere Kuiper. En daar zit ook weer een mooi doel aan. En daar hebben we inmiddels al best wel geld opgehaald.
1: Ja, okay.
0: Dan al over de...
2: Ja, over de 6.000 euro.
0: Over de 6.000 euro al. Ja. Voor het Jeugd Educatiefonds.
1: Oh, mooi.
0: Dat is natuurlijk een fantastisch mooi initiatief, hè?
1: Ja.
0: En, maar de lenteloop is echt groot, hè? Want dan lopen natuurlijk eerst met de jeugd, hè? Met scholen van Papendrecht en Sliedrecht. Dat is al groot. En dan, we verwachten wel best wel heel veel deelnemers dit jaar. Omdat we ook een deel uitmaken van het circuit in de Alblasserwaard.
1: Okay.
0: Dan hebben we ook zo'n loopcircuit.
1: Mooi.
0: Dus het wordt ook weer een hele mooie dag.
1: 13 juni is die, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ja. En kan je daar ook voor inschrijven?
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Inschrijven.nl of via onze site. Dan kan je zo inschrijven.
1: Kijk, meer informatie over alle evenementen, alle initiatieven, alle goede doelen. Volgens mij staat

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en dat was natuurlijk AV Passaat. En ja, ik word daar wel heel erg blij van dat ze zoveel geld ophalen voor onder andere de hospice. Want dat is echt een hele mooie organisatie. En ook de Boldermanege. Van het weer word ik op dit moment niet zo blij. Maar als die cirkelloop is aanstaande donderdag, dan zou het weer lekker worden. Waar word jij blij van?
2: Nou, van het komende weekend wat eraan komt. Daar ben ik gewoon heel blij van.
1: Ja.
2: En ook van altijd wakker met een wijs.

0: In je hoofd, ken je die nog?
1: Oh ja.
0: Dus die gaan we straks ook draaien. Want we gaan allemaal ook best veel muziek ook draaien waar je blij van wordt.
1: Oké, gezellig.
0: Ja. En, weet je waarom?
1: Nou?
0: We hebben hier twee mensen te gast. Mm-hmm. En die gaan een programma maken. En dat heet Waar word je blij van?
1: Kijk.
0: Waar word jij blij van?
1: Waar word ik blij van?
0: Ja, want het is allemaal zoveel geklaag en gedoe.
1: Eens.
0: En dat tegengeluid, 5 mei hadden we het ook wel eens mooi laten horen. Tegengeluid, tegengif zeg maar. Mm-hmm. In dit geval gaat het over tegengif blij. We willen even de leuke dingen vertellen.
1: Juist, dus
0: ik ben positieve. Heel benieuwd. En beste luisteraars, blijf hangen. Want als er nou dingen zijn waar je blij van wordt, dan hoor je straks alles over hoe je kan aanmelden om op de tv te komen.
1: Ah,
0: ja,
1: kijk.
0: Met waar jij blij van wordt.
1: Ah, ja,
0: waar word jij eigenlijk blij van?
1: Ik kan van heel veel dingen blij worden. Ik ben best wel een blij mens.
0: Ja?
1: Ja, ik ben best een gelukkig mens. Je kan wel stil blijven staan bij al die narigheid, maar dat gaan we gewoon niet doen.
0: Nee, heel verstandig.
1: Ja.
0: Nou, verder hebben we... Ja, we waren natuurlijk ontzettend helemaal flabbergasted. En mijn dochter Yara trouwens ook helemaal. Dat Didi Freire zomaar te gast was bij Even Tot Hier. Die IJslandse winnaar van het
1: Songfestival. Oh, ja, sorry. Ik was er even niet bij. Liedje,
0: ja, nee, dat niet iedereen. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, die had dus inderdaad zo'n tekst van Even Tot Hier ging die zingen.
1: Ja.
0: Het nummer heet Jeetje, dus dat laten we vanavond ook eens even gezellig horen. ook een nieuw nummer van Martijn Buwalda is er te horen. Ja, Peter gaat het toch hebben. Ja, het is ook triest nieuws deze week. Een van de oprichters van Dr. Hoek is overleden.
1: Oh, ja.
0: Dus de column gaat daarover. Dus
1: ja,
0: die belt in.
1: Ja.
0: En in 2 uur, ja, we moeten toch even terugkijken naar al die steun die er was voor mensen in nood. Hè, met 5 mei, daar hebben we het hier over gehad. En er is ook steeds meer steun voor asielzoekers. Dus daar gaan we het over hebben. We laten ook wat leuke stukjes horen.
1: Kijk.
0: Onder andere Joost Omen. Maar ik heb ook iemand ontdekt en die heet Devin Hellenius. Ik werd heel blij van hem. Want wat zet hij op een leuke manier in korte filmpjes als cabaretier. Ja, iets niets neer. Nou fijn, blijf luisteren. In 2 uur komt dat. En in 2 uur praten we ook nog even verder met die makers van het programma. Waar word jij blij van?
1: Ah, kijk,
0: en dat
1: mooi.
0: Zijn Astrid Pensioen en Peter Weting.
1: Ah, ja, uit onze eigen gelederen.
0: Zeker. Ja. Ja, het is echt een... ik voelde me ook een beetje trots op Papendrecht eigenlijk. Voor het programma van vanavond.
1: Ja, toch wel, hè?
0: Een beetje ook trots op Papendrecht is.
1: Wat dat betreft hebben we weer eens van die mooie bruggetjes.
0: Leuk.
1: Ja, en Hans is denk ik ook heel blij. Want die is op vakantie.
0: Ja, dat is ook... Ja, ik weet nooit zo goed waar Hans nou wel echt blij van wordt. Want die is... Wel, als ik een goede blues draai, dan weet ik dat is. Dan kan ik hem nog eens overhalen tot een lach. Ja,
1: ja. Nou, wij gaan het gewoon. De komende 2 uur wordt er gewoon heel veel blijheid en positiviteit de zender ingeslingerd.
0: Zo is dat.
1: Nou, ik zou zeggen, in ieder geval genoeg tijd om lekker te blijven luisteren. En buiten is het toch minder weer. Dus blijf lekker binnen. Een theetje, een koffietje. Lekker voor de radio. En gewoon gezellig blij zijn.
2: Trots op Papendrecht. Met Cora Vastenaal.
3: Ik sta waar naar mijn glas. En zo voorkom ik

0: nieuws van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onduidelijk hoe die heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. In Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen 2 lantaarnpalen was geklapt en over de kop was geslagen. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein en Museumplein Park en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. 2 anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Onder de aangehouden personen waren enkele minderjarigen. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werden aangetroffen. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook gevonden waren, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. En dan het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen komen er ook buien en in de middag zijn er dan wat opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is Top 10 Uur, de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
1: Welkom beste luisteraars bij aflevering 297 van de Praatpaal op Drechtstad FM. Ja, en onze beste Hans zit ergens, weet ik wat, de Noordpool of zo was dat of zo, Gerrit, ik weet niet. Hij zit vastgevroren in ieder geval.
2: Dus, ik weet Spitsbergen.
1: Spitsbergen.
3: Die kant is die op in ieder geval.
1: Ja. En Peter zit weer op de Veluwe. Dus we hebben stand-in Peter. Ben je een beetje klaar, Peter W, voor het vervangen van Peter L?
2: Vervangen, dat is natuurlijk onmogelijk, nee. Maar ik zit er gewoon. Dus,
1: ja, dit is zo. Ja, een beetje zin in.
2: Tuurlijk.
1: Kijk. En naast jou, Astrid, heb jij er een beetje zin in?
4: Ja, heel veel.
1: Kijk, ja, want normaal zitten gasten nog een beetje daar en rechts. Hè, en dan zitten die twee andere mannetjes. Mannetje, oh, wat zeg ik nu? Die andere mannen. Ja, wij zijn een beetje een groepje witte oude mannen.
2: Ja,
1: en die zitten dan daar. En dan vraag ik altijd weer een beetje zin in en zo. Maar ja, ik denk, nou, als jullie er toch zijn, ga lekker daar zitten. En dan vraag ik het jullie. Nou, mooi, we gaan beginnen. Beste luisteraars, we beginnen met een nieuw nummer van Sylvie Kroijs. Heeft u waarschijnlijk nooit van gehoord. Ik ook in ieder geval niet. Ik vond het een leuk nummer. En Romeo Elvis en het heet Kiss the Grass. Allee, allee.

0: Dit is De Praatpaal.
1: Welkom bij Cake op de Week.
2: Peter, hoe was je week?
3: Hoe was mijn... Nou, ja, een koude week vooral. Wij logeerden in het huis van mijn dochter in De Steeg, aan de rand van de Veluwezoom. En dat is een prachtige omgeving. Je loopt, we zeggen altijd bij hun, de deur uit twee keer rechtsaf en je zit in het bos. Alleen het wordt de laatste tijd een beetje spannender in dat bos.
4: Oh ja? Want, wolven?
3: Ja.
4: Ja, dat is bij het bos van Peter, die andere Peter, die zit daar nu.
3: Ja.
4: Die, maar die heeft nog geen wolf gezien.
3: Okay.
4: Alleen hertjes.
3: Nou ja, wij een paar weken geleden wel. Mijn dochter en ik lieten de honden uit. En mijn dochter werd ineens een stuk stiller. En die staat stil en die wordt rood en die zegt... Een wolf! En in eerste instantie dacht ze dat dat een hond uit de buurt was. Een wolfshond die ook Wolf heet. Ja. Maar ze zag geen begeleider. Dus, en toen bleek het toch een wolf te zijn, maar op een redelijke afstand van ons. En wel op het pad waar... Via een valleitje zo zouden we op het stelde stukje pad uitkomen. Dus ja, we hebben ons omgedraaid. En voordat haar hond alsnog al een felle het gezien had... zijn wij voorzichtig teruggelopen. En toen keken we even achterom. En de wolf had ons ook gezien, keek ook achterom. En keek toen weer voor zich uit en wandelde rustig verder.
4: Het is eigenlijk gewoon niks aan de hand.
3: Eigenlijk niks aan de hand, nee. Maar het was wel eventjes toch... Het hart bonkte.
4: Oh.
3: En volgens mijn dochter die een workshop had gevolgd ter plekke in de buurt over wolven, hadden wij precies verkeerd gehandeld. Je moet niet weglopen. Maar aan de andere kant, de afstand was groot genoeg. Wij waren toch uiterlijk rustig. Dat beest was ook rustig. Maar we hebben wel de kortste weg naar huis genomen.
4: Ja, nou ja.
3: Dus, en daar kwamen we trouwens in de straat wolf tegen, maar dat was het hondje.
4: Dat,
3: dus het was echt een... echte wolf die we gezien hebben.
4: Kijk, een echte wolf.
3: Ja. Maar goed, afgelopen week hebben we geen ontmoet. Maar we zijn toch wel wat voorzichtiger met door het bos lopen. Zeker mijn vrouw en ik. Maar als ik dan met mijn dochter door het, of met mijn schoonzoon door het bos ga... dan die zijn wat onverschrokkener.
4: Ja.
3: Zo'n wolf die heeft eigenlijk niks met ons. Die loopt er alleen rustig aan zijn territorium af. En... die kijkt en die denkt, wat moeten jullie hier? Nou, ik ga weer gewoon verder.
4: Ja.
3: Maar ik moet zeggen, voor ons als stadse mensen...
4: Die dat, is het toch even schrikken.
3: Even schrikken.
4: Ja. Nou,
3: maar het blijft daar desondanks een prachtig gebied om te wandelen.
4: Nou, dus blijf dat doen, beste luisteraars. Ja, en Astrid, hoe was jouw week?
5: Heel leuk. Heel druk. Ik zit vlak voor een première van een toneelstuk, van een theatervoorstelling.
4: Bij het Masker, toch?
5: Bij het Masker. Dus ik...
4: Zeg ja, zuster, nee, zuster.
5: Ja, klopt. Ja.
4: Draait in de Willem,
5: 20 en 21 juni. Dus ik ben druk bezig met de PR, de laatste puntjes op de i. Ik loop nog kringloopwinkels af, want we kunnen nog wat spulletjes gebruiken. Tussendoor nog wat teksten leren en mijn stem een beetje... warm maken en verbeteren. Dus ja, daar heb ik het druk mee.
4: En welke rol speel jij?
5: Nou, ik zit in een soort ensemble.
4: Ja.
5: Dus ik heb niet echt een rol, maar ik doe mee met de liedjes en de dansjes dit keer. Ja,
4: kijk,
5: heel leuk.
4: Lekker en lekker zingen en veel herkenbare nummers, denk ik.
5: Heel,
4: voor mensen,
5: heel
4: toch?
5: Herkenbare nummers, ja. En voor jong en oud. Want ik merk dus dat en kinderen die liedjes nog wel kennen. Hè, of geleerd
4: het is natuurlijk later nog een keer opnieuw verfilmd en gedaan.
5: Zeker.
4: En er was best veel aandacht nog voor toen.
5: Ja. Maar het is wel heel leuk, want als we gaan flyeren bijvoorbeeld bij de Willem... en mensen zien de titel, die gaan gelijk spontaan zingen. En dat is echt heel leuk.
4: Kijk, we worden er nu al blij van. We gaan straks gezellig in gesprek. Want over het nieuwe programma, daar word jij blij van. En dan mag je jezelf nog even voorstellen... voor het stel dat er luisteraars zijn die je nog niet kennen. Wij gaan even naar muziek luisteren. En dat was wel grappig. Want de vaste luisteraars weten dat wij ieder jaar altijd... aandacht besteden, tot groot verdriet van Hans... maar die is nu toch niet, aan het Songfestival. En dan is het de opvallende luister natuurlijk opgevallen... dat we dat nu niet doen. En dat komt omdat wij er wat van vinden. Dat Israël meedoet en Rusland niet. En dus wij zouden eigenlijk vinden dat, dan Israël ook niet. En... Maar goed, dat is zo gegaan. Dat is een beetje de lol ervan af met dit alles... En daar besteden ze bij even tot hier ook aandacht aan. En dat was heel grappig, want het ging over verschillende items en verschillende dingen. En die gingen ze allemaal verweven in een liedje. En dat hebben ze genoemd Jeetje. En ineens stond hij daar, die IJslandse winnaar van een tijdje terug. En hij heeft heel veel fans in Nederland. Hij heeft pas ook opgetreden in Nederland. Dadi Freer. En hij gaat nu voor ons ook nog zingen Jeetje.

0: is tijd voor Dordtse dingen.
1: Ja, en het is spannend, dames en heren. Als u een beetje van open eindjes houdt, dan hebben we hier een hele mooie in Dordt. Agenten doorzoeken tuinen in Crispijn. De politie heeft maandagmiddag meerdere tuinen en schuren doorzocht in de Dordtse wijk Nieuw-Crispijn. Daarbij zijn ook een politiehond en een drone ingezet. Kijk, en dan komt hij al, dan wil je weten, wat is hier aan de hand? Spannend. Agenten met kogelweer in de vesten liepen onder meer door de Prinses Irenestraat en Prinses Margrietstraat. Waar precies naar gezocht werd, zegt de politie niet. Ik denk, ja, is dat die aquariumwinkel die daar staat? Of ik weet het niet. Volgens een woordvoerder gaat het om een lopend onderzoek waar momenteel niet meer informatie over gedeeld kan worden. Of er iemand is aangehouden, kan de politie ook niet zeggen. Ja, ik vind het niet meer leuk. Ik vind het niet leuk. Ik wil gewoon het weten, toch? Nou ja, een beetje...
2: Het gaat in ieder geval niet over die vissen.
1: Nee, dat dan weer.
2: Want die kunnen niet lopen.
1: Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in. Het is geen lopend onderzoek naar vissen. Dat kan niet. Serieus. De onzekerheid en frustratie bij de bewoners van het vakantiepark Europarks de Biesbos neemt eigenlijk toe. En Sjaak Nagel, een van de vaste inwoners, is zeer bezorgd. Het zal voor een hoop mensen een groot probleem worden dat ze daar moeten gaan vertrekken. Want de gemeente wil er een trekpleister van maken, toeristische trekpleister. Moeten dus mensen naartoe gaan. En dat betekent dat de mensen die daar dus de hele jaar wonen weg zouden moeten. Dan denk je, ja, wat zielig en wat rot. Maar er wordt ook wel verteld waarom het is. Want er komen ook regelmatig arbeidsmigranten daar. En dat leidt tot een hoop gedoe tussen de vaste bewoners en de arbeidsmigranten. En dat levert ook veel onveilige situaties op voor het personeel daar. Dus het is geen makkelijke situatie. Maar ja, Sjaak Nagel die geniet daar op het zuidelijkste puntje van Dordrecht van het mooie uitzicht op het Hollands Diep. En dat moet hij straks gaan missen. En ik denk dan ook, waar moeten die mensen gaan wonen? We hebben toch al woningen tekort, of niet soms? Ja. Dus afijn, dat is, wordt vervolgd, beste luisteraars. En dan eindigen we even met een leuk bericht. De voorzitter van de Sinterklaas-intocht krijgt de Johan de Witspeld. En terecht. Chris Hogewaard is voorzitter van de intocht in Dordrecht. En ja, ieder jaar een feestje. En hoe kan het anders dat wij in Dordt gewoon altijd in stoom aankomen, toch? Dat past toch? Ja, kijk, er wordt hier ook al geknikt in de studio. En terecht dat hij dat dus heeft ontvangen. Zijn langdurige inzet. Hij is sinds 2008 voorzitter van die stichting. En gedurende 17 jaar levert hij een belangrijke bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse intocht en andere activiteiten, aldus de gemeente. En ook speelt hij een grote rol in de creatieve invulling van de intocht, die jaarlijks vele kinderen en hun ouders een onvergetelijke ervaring biedt. Nou, ik denk, hier worden heel veel kinderen blij toch van, of niet?
3: Vast. Ja, lijkt mij wel. Ja.
1: Dus dat is een mooi. Ik vond dat mooi laatste item om zo meteen na het volgende muziekje gaan we het eens hebben over waar word jij blij van, beste luisteraar. Maar eerst, we hebben al eens vaker aandacht aan deze artiest gegeven. Martijn Buwalda. Hij heeft een nieuw nummer uitgebracht. Bijna zeker.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Mooi einde weer. Martijn Buwalda. Peter, voor de luisteraars die jou niet kennen, wie kan je jezelf voorstellen?
2: Ja, ik ben Peter Weting en ik ben schoolmeester geweest, onderwijzer. Mm. En sinds ik gepensioneerd ben, ben ik bezig met mijn stem. Als stemacteur. En zo ben ik ook hier in eerste instantie binnengekomen. En ik heb jarenlang een radioprogramma gemaakt met Hans, onder andere, en Cora. Mm-hmm. Paal ligt actueel. En daarna ben ik overgestapt naar de, zeg maar, de tv-afdeling. Waar ik in de loop der tijden een aardige reeks filmpjes heb gemaakt.
1: Ja, laten we dat niet zo overheen stappen. Dat onder andere dus dat mooie documentaire over Papendrecht in oorlogstijd.
2: Nou, dat was tot nu toe ook wel het mooiste wat ik ooit gemaakt heb.
1: Eerste resistance, toch?
2: Ja, ja, nee, echt. Daar was ik ook heel erg trots op. En dat heb ik met heel veel mensen kunnen en mogen maken. En dat, ook daar ben ik trots op, dat de mensen daar zo, onder andere Astrid, ontzettend positief op reageerden op mijn verzoek. En daar ook een prachtige invulling aan gaven. Jij hebt daar ook aan meegewerkt.
1: Zeker, en Gerrit, die zit hier ook. Dus wij alle vier eigenlijk zijn.
2: Ja, dus eigenlijk hebben we alle vier hier aan meegewerkt. Ja, ik ben er nog steeds trots op. En het was dan de vraag, wat hierna? Het werd ook gevraagd aan mij, nou, wat heb je al plannen? Maar ik had geen plannen, maar er kwam een plan.
1: Oh.
2: Kwam op mijn weg.
1: Nou, dan gaan we eens naar de buurvrouw. Zou jij jezelf even willen voorstellen, Astrid?
3: Ja, ik ben Astrid Ponsjon, geboren en getogen in Papendrecht. Ik speel al 30 jaar toneel bij theatergroep Het Masker. En in mijn dagelijks leven ben ik adviseur bij de Kamer van Koophandel. En in die hoedanigheid ben ik in aanraking gekomen met beeld en geluid, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Een jaar geleden, of misschien wel iets langer geleden, zag ik een oproep staan van RTV Papendrecht. Mediatalent gezocht. Ik denk, nou ja, ik weet niet of ik een mediatalent ben, maar ik ben er in ieder geval een beetje bekend mee. En het leek me ook heel leuk om iets voor RTV Papendrecht te doen. Dus ik heb met Hans gesproken en die zei, nou, kom maar met een idee. Dus toen ben ik gaan nadenken, waar wil ik een programma over maken?
1: Ja, wat is het geworden? Laten we dat nu wel maar eens even gaan bespreken.
3: Ja, een programma over blij worden. Dus waar word ik blij van?
1: Waarom een programma over blij worden?
3: Nou, ik weet niet of je dat herkent, maar ik werd de laatste tijd echt helemaal moe, ziek en misselijk als ik de tv aanzette. Alleen maar negativiteit, alleen maar boze mensen, teleurgestelde mensen, verdrietige mensen. Maar ook in de kranten, overal.
1: Dat herken ik.
3: Ja, en ik hoorde ook weer heel veel mensen om me heen die zeiden van, ja, de tv, ik zet hem niet eens meer aan. Het is alleen maar ellende wat je daarop ziet. En toen dacht ik, ja, dat moet toch anders kunnen? Want als ik in mijn directe omgeving kijk, op mijn werk of bij de theaterclub of in mijn gezin, ja, wordt vooral heel veel gelachen. En dat hoor ik ook wel bij andere mensen. Hè. Als ik ze dan heel direct vraag van, ja, maar waar heb je dan zo last van? Of waar word je boos om? Of is heel vaak, ja, ik zelf niet, maar ik zie het wel om me heen. Mm-hmm. Maar dat wordt een beetje een self-fulfilling prophecy als je elkaar dat aanpraat. Dus toen dacht ik, ja, als dat zo werkt, werkt het misschien andersom ook wel. Dus ja, ik wil een programma maken over blij zijn.
1: Kijk, vanuit mijn deskundigheid op het gebied van groepsdynamiek kan ik zeggen dat het zo werkt, ja, wat jij net zegt. En Peter, wat dacht jij toen je dat hoorde, dat voorstel?
2: Nou, ik vond het een leuk voorstel in eerste instantie.
1: Je
2: want
1: er
2: werd ook op mij gevraagd van, nou, wil jij... Ben ik dat?
1: Nee, Gerrit, denk
2: ik. Of ik daar aan wilde meewerken. Astrid, die kwam met een goed idee. En ik heb wat ervaring opgedaan in het maken van een programma voor tv. En daardoor zijn wij met elkaar in contact gekomen. Daarom zijn we erover gaan praten. En op zich, het idee sprak me aan. Hoewel ik natuurlijk ook een beetje sombermans ben, is het misschien wel extra goed voor mij om hier aan mee te werken.
1: Ja. Ben je een beetje sombermans?
2: Nee, ik ben een beetje sombermans, ja.
1: Vertel.
2: Nou, ik... als het benoemt het net. Ik kan ontzettend... ik kan er 's nachts wakker van worden, laat ik het zo zeggen. En misschien heeft het met de leeftijd te maken dat je een keertje extra naar het toilet moet. Maar dan kom je terug in bed, koude voeten. En dan ben je helemaal wakker. En dan komen de gedachten over de geopolitieke situatie. Over wat hier in het land gebeurt. En... Ik ben bang dat ik dat ben die...
1: Nou, we negeren het gewoon, beste luisteren, we negeren dit gewoon.
2: En Er zitten me heel veel dingen dwars. En daarom vind ik het wel leuk om juist met Astrid hier, onder andere met Astrid en de club te gaan werken over de andere kant. En daar word ik blij van. Dat vind ik wel leuk. En daarom doe ik er met enthousiasme aan mee. Want ik heb er zelf wat aan.
1: Herken je dat gevoel dan, Astrid, dat je zegt van nou, ik heb datzelfde ook als we bedenken van dat ik ook me inderdaad meeslepen door het negatieve?
3: Ja, heel erg. Ja, daarom vind ik het ook voor mezelf zo goed om me echt hierop te focussen. Ja, ik herken dat ook wel. Sterker nog, ik zie natuurlijk bij vrienden die kleinkinderen krijgen bijvoorbeeld. En mijn eerste reactie is, waar begin je aan in deze tijd? Nou, dat is natuurlijk echt niet normaal dat je zo denkt, toch?
1: Nee, dat kan niet.
3: Nee, maar dat is, vind ik heel verdrietig, dat ik daar zo aan denk.
1: Ja. En het is het glas half vol, half leeg. Maar ik zeg je van, eigenlijk wordt die kijk van ons wordt heel erg beïnvloed door de media, door alles om ons heen. En zijn dus meer mensen die niet meer op hun natuurlijke manier naar de dingen kijken, maar het glas is al heel snel half leeg.
3: Ja.
1: Dat is een beetje wat speelt, toch?
3: Ja, maar je ziet het echt. Nou, het viel me ook op. Er had een berichtje over deze serie op Facebook gestaan. Mm-hmm. En zelfs daar zit dan iemand onder. Ik snap niet dat je nog blij kan worden in Papendrecht tegenwoordig. Denk ik, ja, nou maar dat. Dat denk ik. Ja. En ik snap echt de problemen. Hè? Want ik bedoel, ik zie ook gewoon dat er echt daadwerkelijk problemen zijn. Die wil ik ook niet bagatelliseren, maar, helemaal niet.
1: Ja.
3: Maar ik vind het belangrijk om te benadrukken dat een medaille twee kanten heeft.
1: Ja, en als we heel eerlijk zijn, hè, ik volg ook een vrouw en die heeft een Oost-Europees accent. Ik denk Pools of zo. En die noemt zichzelf Petra. Dus niet Petra, maar Petra. Ik ben Petra, de pessimist van jouw internet. en dan begint ze weer een verhaaltje. Bijvoorbeeld, jij moet blij zijn, jouw kop zit er nog op. Weet je, dan gaat ze dingen noemen waar wij gewoon blij zijn. We hebben het hier heel goed, mensen.
3: Ja,
1: we staan nummer 8 van gelukkigste landen in de wereld. En dan hoe presteren we dat we dan zo bozig en negatief zijn?
3: Dat is wel zo. Maar ik spreek natuurlijk ook op mijn werk wel ondernemers die het heel zwaar hebben. Ik zie ook mensen in mijn omgeving die al heel lang wachten op een huis. Weet je, dus die problemen zijn er ook wel. Maar ja, het is natuurlijk wat je zegt. Als je het vergelijkt met heel veel andere landen, hebben we het nog steeds heel goed. Maar het is een beetje hetzelfde als wanneer jij 100 euro salaris erbij krijgt. Ja, merk je niet. Maar 100 euro minder, ja, dat voel je daadwerkelijk.
1: Dat voel je inderdaad.
3: Ja, en dat is een beetje wat er met geluk ook is. Mm-hmm. Dus steeds gelukkiger worden heb je niet zo door. Ik heb helemaal niet doorgehad dat ik in de periode heb geleefd. Hè, van, ik ben in 72 geboren. Het is eigenlijk altijd steeds beter gegaan. En nu zie je voor het eerst een kentering daarin dat mensen het minder goed hebben dan hun ouders. Dat is echt voor het eerst in 80 jaar.
1: En de eerste metingen zijn ook gedaan dat de huidige generatie kinderen
3: ook dommer is
1: zijn
3: nou,
1: dan
3: ook
1: de
3: vorige. Dat
1: door die telefoontjes en zo.
2: Nou, niet onze schuld, want jij komt ook uit onderwijs. Ja. Ik voel me gelijk aangesproken.
1: Nee, zo is het niet beter. Dat bedoel ik niet.
3: Nou, het is eigenlijk sinds jullie het onderwijs uit zijn gegaan.
1: Is het mis?
2: Oh ja. Oh,
3: is het misgegaan?
2: Ja, ja. Ja.
1: Maar goed, Peter, je zei ook iets. Die wereldpolitiek, dat is natuurlijk ook iets wat aan het. Ik volg dat ook graag eigenlijk. En dan liever door fatsoenlijke duiders die een beetje rustig praten en de rust bewaren. Maar er is ook inderdaad wat aan het schuiven in de hele wereld. Dus er is gewoon heel veel onrust. En dat raakt mensen dus eigenlijk.
3: Ja.
1: We gaan er straks over doorpraten. Want ja, al is het maar een klein beetje tegen gas, tegen medicijn. Hè, alle kleine beetjes helpen. Dus daar gaan we zo over door. Ja, ik moest me wel blije nummers uitzoeken. En deze kwam, ik heb hier zo vaak op gedanst in de discotheken. In de blije tijd dat ik ook opgroeide, Astrid. Dat ging allemaal steeds beter. Hier zijn ze, The Pointer Sisters, Happiness.

0: De Pointer Sisters. Nou, goed, er komt dus een programma. En hoe gaat dat programma eruit zien, Astrid?
1: Ja, naar de exacte vorm zijn we nog een beetje aan de zoek. Want we zijn vooral echt heel benieuwd wat voor mensen reageren op ons oproepje.
0: Ja, want de oproep is, doe de oproep maar even.
1: Ja, nou die oproep is dus als je ergens blij van wordt. En dat kan zijn je werk of je gewoon een passie of bepaalde mensen om je heen of een waanzinnige hobby. Maakt niet uit. Als jij ergens blij van wordt en je wil daarover praten, dan nodig ik je uit om om een e-mail te sturen. En dan gaan we kijken of we voldoende aanmeldingen hebben om een mooie serie daarvan te maken.
0: En de e-mailadres is
2: blij.
0: blij@rtvpapendrecht.nl.
2: En om even aan te vullen, het gaat erom dat we het leuk vinden om die verhalen te horen. Maar het gaat er ook om dat we andere mensen daarmee kunnen inspireren.
1: Hè? Ja, dat.
0: Dat die ook blij worden.
1: Ja,
2: ja, het gaat er niet om dat we... Kijk,
1: wij zijn wel blij.
2: Ja, ja, ik heb een hele leuke hobby en, ja. ik verzamel suikerzakjes. Maar hoe maak je de vertaling daarmee dat je iets... Ja, generaliserend uit kunt halen waar andere mensen ook blij van
0: worden. Ik word blij bijvoorbeeld van veel groen om mij heen.
2: Ja.
0: En dan zouden we ook gaan filmen bijvoorbeeld in het groen.
1: Dat zou kunnen.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: En dan zou het ook kunnen hebben over hoe andere mensen ook die omgeving blij kunnen maken.
1: Ja, of hoe je, hoe je daar een andere invulling aan zou kunnen geven. Dus mensen die zeggen, ja, ik hou heel erg van wandelen. Ja, maar stel nou dat je niet van wandelen houdt, maar wel van dat groen. Nou, ga je samen ook eens kijken van, goh, hoe zou je dat dan kunnen doen?
0: En ik hou ook van muziek. Ik word ook blij van muziek maken.
2: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ik wil kijken hoe andere mensen... Nou ja, ik word blij van zingen. Dan kan je naar koren, toch?
1: Je kan zelf zingen, je kan luisteren.
2: Het is een heel breed spectrum.
1: Het leuke is, als ik hier met mensen over praat... gaat het heel vaak al heel snel niet meer over... precies datgene waar ze zo blij van worden. Maar komt het heel snel al op een gesprek over... maar wat is dan dat gevoel wat het teweeg brengt? En daar ben ik vooral nieuwsgierig naar. Van wat voel je dan als je blij bent... En ja, hoe deel je dat ook met anderen?
0: Kijk. En hebben jullie al ontdekt waar je zelf blij van wordt? Jij van je hobby, begrijp ik, Peter?
2: Nee, ik word ook... Je had het over groen.
0: Ja.
2: En ik vind het... Ja, ik word blij van het maken van... We zijn nu op een fase van het programma. Eigenlijk zijn we te vroeg hier, vind ik.
0: Dit is meer bedoeld ook van dat mensen opgeroepen worden... opgeroepen worden om zich te melden. Hè?
2: Ja, zo is het. Maar we zijn nu eigenlijk stappen aan het maken om het concreter te maken. We hebben heel lang zitten bomen, een paar keer echt... vellen volgekliederd met allerlei kreten en pijlen. Tenminste, dat is dan vooral mijn werk, pijlen en strepen van hoe het programma een vorm zou kunnen krijgen. En we beginnen het nu zachtjes aan een klein beetje vat op te krijgen. Er hebben zich al aardig wat mensen aangemeld. We hebben al 9 mensen die bereid zijn om mee te werken aan dit programma. En zeer uiteenlopend.
0: Vertel eens wat, Astrid. Wat zit er allemaal een beetje tussen?
1: Ja, echt wel vooral veel hobby. Wat echt wel passies zijn van mensen. Van een mooi land waar ze graag naartoe gaan. Tot gewoon het helpen bij de voetbalvereniging. Of, echt van alles komt al wel voorbij. Ja.
0: Klinkt nu al lekker.
2: Ja. Wat ik ook mooi vind, iemand met een heel bijzondere carrière switch. En daar zit een heel mooi verhaal aan. Maar dan ga ik lekker daar niet over.
0: Het is een beetje net als dat bericht van de politie. Ja, dat ze niet willen vertellen hoe of wat. Dus, we hadden hier een tijdje terug hadden we 2 mensen van het Leger des Heils. En een van die 2 had daarvoor inderdaad ook een totaal ander beroep. En die was helemaal in de kreukels geraakt. En in zijn geval tot geloof gekomen. En die had echt zoiets van, ik wil iets anders met mijn leven. En toen is die welzijnswerker geworden bij het Leger des Heils.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En daar zat hier, kijk nog even, een hele gelukkige man. Die was echt heel. Die vond dat die had geen bullshit job, kan ik je vertellen. Dus, en daar werd die ook gelukkig blij van. Hè?
1: Ja. Dus, het is wel heel vaak nadat mensen in de kreukels hebben gelegen, valt mij op.
0: Ja,
1: dat mensen dan pas zo'n carrière switch durven maken. Dat,
0: Is het ook niet zo? We hebben dit programma gaat ook over levensbeschouwing. En als je dan praat met mensen die over iets wat ze geloven of filosoferen, want filosofie hoort er ook allemaal bij. Dan hoor je ook wel vaak van ja, pas als je het donker kent of ervaren hebt, dan waardeer je het licht beter. Dan de positieve kanten. Snap je dat? Dus mensen die bijvoorbeeld in oorlog gezeten hebben, die voelen veel beter aan hoe belangrijk vrede is.
1: Ja.
0: Om hem even zo'n zware tegenstelling te geven. Ja,
1: ja. Ja. Ja, ik ken die donkere kant gelukkig niet. Dus ik, nee. Ja.
0: Je kunt ook gewoon blij worden zonder donkere kant. Dat is eigenlijk het open zo.
2: Ja, nou ja, iedereen maakt alles wat mee waar hij niet zo blij van is.
1: Ja, nee, maar niet zo heftig. Ja. Van, zie het niet meer zitten of ik lig in de kreukels. Ja. Dat gevoel ken ik gelukkig niet. Nee.
0: Ik sprak onze jongste dochter net. Die was bij ons eten met onze kleindochter, die net nog niet zo oud is, Pien. En het had ook even over dit programma en zo. En ze vond ook een heel leuk idee om zo te maken. En zij heeft de Kleinkunstacademie gedaan. En ze zei wel eens toen ze daar zat van ik vind het eigenlijk helemaal niks, hè? Zo'n perfecte jeugd. Iedereen heeft daar gewoon een gebroken jeugd. Allemaal erge dingen gebeurd. Maar jullie, hè? Nou, ik heb er helemaal niets aan. Weet je, dat ook wordt ook te grap natuurlijk. Ja, ja. Maar ze is wel alsnog heel erg grappig geworden. Dus ja, was al
2: eigenlijk goed gekomen.
0: Goed. Ja. Nee, maar dus, het is, ik kan de kant begrijpen dat mensen zeggen van nou, ik waardeer mijn geluk of mijn blijdschap meer omdat ik de andere kant nu zo ervaren heb. Maar ik ken dus ook mensen genoeg die dus gewoon blij zijn zonder ooit heel erg zwaar in de benedenkte hebben gezien.
1: Ja, en het ligt misschien ook wel aan als je wel altijd geïnteresseerd bent geweest in de verhalen van andere mensen die dat wel hebben meegemaakt. En dat kan in je werk of door wel het nieuws te volgen. Ik kom ook wel uit een politiek nest, dus dan kreeg ik thuis ook altijd wel die verhalen mee. Ja. Dus dat,
0: laten we nog even zeggen, jullie hebben al 9 aanmeldingen, maar kunnen er nog wat meer bij?
2: Zeker.
0: Oké, dus we kunnen nog steeds sturen naar blij@rtvpapendrecht.nl. Ja. Dan heb ik een mail gestuurd. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou ja, op dat punt zijn we nu.
0: Oké.
2: Daar hebben mensen zich aangemeld en nu hier verder. En ja, eigenlijk gaan we dat donderdag bespreken, maar Astrid, wat denk jij? Ja, we gaan gewoon de mensen allemaal benaderen in elk geval.
1: Dat sowieso. We gaan met ze in gesprek. Het lijkt ons heel leuk als we per uitzending 2 verhalen horen. En dat kan op locatie zijn. We hebben hier natuurlijk ook een prachtige studio. Dus hoe het er precies gaat uitzien, dat creatieve proces gaan we nu in. En dat is natuurlijk eigenlijk superleuk om daar nu echt over na te denken. Want nu wordt het ook echt tastbaar. Het is al die tijd een beetje dromen geweest. Van, zou het toch gaaf zijn als we dit kunnen maken? Het gaat er nu echt naar uitzien dat gaat lukken. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
0: In 2 uur gaan we erover doorpraten.
1: Leuk.
0: We gaan praten over blijdschap, maar ook over van alles en nog wat. Dat komt in 2 uur. Wat heel belangrijk is om blij te zijn, is geliefd te zijn, verliefd te zijn. Alles met liefde hoort daar natuurlijk ook bij. En ik heb heel lang geen Queen gedraaid in deze uitzendingen, maar ik dacht, nu gaan we doen Somebody to Love.

0: Somebody to Love, dan hebben we het natuurlijk over Peter. Peter de Liefde. Ben je er, Peter?
1: Ik ben er, René.
0: Ja, ja, wat leuk. Hey, heb je ook ontvangst daar in de Veluwe?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk weer zitten luisteren naar de uitzending vanaf minuut 1. En het is maar goed ook.
0: Ja.
1: Want ik hoorde dus ten eerste dat je mij mannetje noemt. En ten tweede heb je gesuggereerd dat ik vervangbaar ben.
0: Ja, want hij heet ook gewoon Peter.
1: Ja, het is maar goed dat ik... Zo ben ik weer op mijn plaats gezet. Het is maar goed dat ik dat dan gehoord heb.
0: Ja, ja, Peter, wil jij hier nog zelf op reageren? Peter W.?
2: Nee, ik kan ermee leven.
0: Ik kan ermee leven, ja. Word je tot nu toe een beetje blij ook van de uitzending, Peter?
1: Ja, nee, wat ik ook nog wilde zeggen. Ik heb vorige week een column dus voorgelezen over goed nieuws.
0: Ja.
1: Waarin ik goed nieuws verteld heb. Dus dat had ik natuurlijk deze week moeten doen. Maar goed,
0: ja,
1: de column die ik zo meteen ga lezen, die eindigt ook met belangrijk goed nieuws.
0: Kijk, dat is wel heel fijn, hè, want... hij is overleden, hè?
1: Dat is Dennis LaCourier, ja.
0: Ja, een van de oprichters van Dr.
1: Niemand
0: Hoek.
1: Weet wie het is, als ik dat zo zeg, natuurlijk.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, ik wist dat ook niet, maar ik zag zijn foto in de krant. En ik heb heel vaak Dr. Hoek gedraaid. Omdat het gewoon soms heel romantische muziek was. Maar soms ook gewoon lekker om op te dansen. En soms, ja, in Sylvia's Mother heb ik wat minder. Vind ik ook een leuk nummertje. Maar het allerleukste vond ik, weet je dat nog, Peter? Dat we het hadden over dat ik Rolling Stones had gegoogeld. En een cover. Nee, ik was op zoek naar een cover van de Rolling Stone. En toen kwam ik dus op het nummer.
1: Ik weet dat liedje van Dr. Hoek.
0: Ja, On the Cover of the Rolling Stone. Ook van Dr. Hoek. Was erg leuk. Maar goed. Maar ben je er een beetje klaar voor, Peter?
1: Je hebt ook nog Roland the Roadie en Gertrude the Groupie.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nee.
1: Nou, laat maar. Dat is ook een liedje van hen.
0: Wat ook van hen is ook What Do You Want? Dus wat wil jij nou? Wil je gewoon beginnen of niet?
1: Nee, laat ik maar beginnen.
0: Oké, daar gaat-ie.
3: Dit is de praatpaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Sylvia's Mother. Onlangs is Dennis LaCourier overleden. Hij was een van de zangers en oprichters van de Amerikaanse band Dr. Hook and the Medicine Show. Onder andere bekend van het nummer Sylvia's Mother. Ik heb iets met dat lied. Ik hoorde het voor het eerst toen het in 1972 in de top 40 binnenkwam. En ik vond het als 12-jarig jongetje meteen prachtig. En dat vind ik nog steeds. Ik denk dat het komt omdat het nummer geloofwaardig is. En die geloofwaardigheid wordt vooral veroorzaakt door de tekst. De ik-persoon kan zo moeilijk contact krijgen met zijn vertrokken geliefde dat hij zich moet verlagen om vanuit een telefooncel met haar moeder te blijven bellen. Mrs. Avery. Natuurlijk weet ik inmiddels dat de tekstschrijver hier een veelgebruikt trucje uit haalt. Als je hele specifieke feiten als eigen namen, data en tijdstip van de dag noemt in een tekst, dan heeft de luisteraar of lezer meteen de neiging om te geloven dat het dan wel echt gebeurd moet zijn. Zeker als 12-jarige. Naarmate je ouder wordt, doorzie je deze truc en vind je zo'n liedje dan misschien nog wel geloofwaardig klinken, maar je gaat ervan uit dat het niet echt gebeurd is. Daardoor was ik behoorlijk opgewonden toen ik een paar jaar geleden op YouTube een filmpje ontdekte in de prachtige reeks Het Verhaal Achter het Nummer, waarin zowel de echte Sylvia als haar moeder worden geïnterviewd. Het verhaal van het nummer bleek waar. De wanhopige tekstschrijver, ene Shel Silverstein, heeft de moeder van zijn hartsvriendin Sylvia aan de lijn gehad op de dag dat ze vertrok naar Mexico om met iemand anders te trouwen. En is overigens nog jarenlang vanuit allerlei continenten waar hij gewoond heeft, Sylvia tevergeefs blijven schrijven. Wat niet klopt is de achternaam van moeder en dochter.

heette Pandolfi. Dus niet Avery. Maar ja, in de kunst mag je liegen. In het echte leven niet. Het internet geeft tegenwoordig de mogelijkheid om veel leugens te verspreiden. Al dan niet geladeerd met een paar feiten. Ik vind dit vaak een beangstigende ontwikkeling, maar ik troost me met de gedachte dat het internet je vaak ook de mogelijkheid geeft om de waarheden en feiten te ontdekken waarvan je niet had gedacht dat je die ooit zou kunnen achterhalen of verifiëren. Fijn dat je complottheorieën er dus niet alleen mee kunt verspreiden, maar ook onderuit halen.

0: van 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In het centrum van Schiedam heeft korte tijd een hevige brand gewoed in een bedrijfspand. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onduidelijk hoe die heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen de twee zaken is nog onbekend. In Tiel is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden na een wilde achtervolging over de A15 en de A2. Rond 4 uur 's ochtends werd in Barendrecht een auto als gestolen opgegeven. Niet veel later werd de auto gespot op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam. Na een achtervolging waarbij ook een politiehelikopter betrokken was, raakte de politie de auto kwijt. Kort daarop werd de politie gealarmeerd dat er een auto in de berm zou staan in Tiel. Het was de auto uit Barendrecht die tegen 2 lantaarnpalen was geklapt en over de kop was geslagen. De bestuurder was inmiddels vertrokken, maar werd een uur later in de buurt van het ongeluk alsnog aangehouden. En afgelopen woensdag heeft de politie in Rotterdam Centrum een grootschalige drugsactie gehouden. Op Eendrachtsplein en Museumpark en de Westblaak zijn 14 personen aangehouden voor het dealen van drugs. 2 anderen werden aangehouden voor het veroorzaken van drugsoverlast. Onder de aangehouden personen waren enkele minderjarigen. Een van de aanhoudingen leidde tot een doorzoeking in een woning waar nog meer drugs werden aangetroffen. En in het Belgische Halle zijn flessen lachgas gestolen van de politie. De duizenden flessen werden kort geleden in beslag genomen door agenten in Brussel en in een loods geplaatst waar ze ook gevonden waren, schrijft de VRT. De politie rolde een drugsbende op die door heel België lachgas verkocht. Daarbij werden meerdere verdachten opgepakt. Omdat de politie kampt met een groot opslagprobleem, werden de gevonden flessen noodgedwongen in dezelfde loods opgeslagen. Wel kwam er een nieuw slot op de deur van de loods. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. En dan het weer. Het is bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Vanavond en vannacht druilerig met een minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen komen er ook buien en in de middag zijn er dan wat opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
6: Drechtstad FM.
7: Politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is tot 10 uur de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
8: Ja, Welkom terug, beste luisteraars, bij aflevering 200. Ook wij gaan overdrijven, 300, wou ik zeggen, met 297 van de Praatpaal op Drechtstad FM. En ja, Peter, ja, we weten dat je luistert vanaf de Veluwe. We missen je wel natuurlijk ook omdat jij altijd zo trouw de koffie zet. Maar ik wil je toch even vertellen, ik heb mijn best gedaan. Ik heb de gasten en onszelf van koffie voorzien. Zowel in het eerste als in het tweede uur. Nou, dus dat is weer fijn, hè? Ja, we gaan er de tweede uur in en we gaan straks doorpraten over Blij. Maar we moeten het ook even hebben over waar we 2 weken geleden over hadden. Namelijk de asieldiscussie, de gewortelde kinderen. Er is ook heel veel steun, want ik wil de blije kant ook even laten horen. En daar gaan we straks aandacht aan besteden. Maar eerst Christopher Cross. All right.

0: En in het kader van een tegengeluid waar je dan blij van wordt. Nou, er was natuurlijk veel gedoe rondom AZC-protesten. Maar ik begreep uit dat het onderzoek blijkt. Het is maar een relatief kleine groep van rechtsextremistische mensen die ook echt geweld plegen en van hot naar her gaan. En dat die groep niet groeit. Dus dat vond ik wel een positief teken. Ook mooi vond ik dat gewoon de meerderheid van de Nederlanders gewoon voor een fatsoenlijke asielopvang is, voor de spreidingswet is. Nou, ik dacht ja, die beelden krijg je toch niet mee via de media zo. Dus ik vond dat allemaal heel, heel bijzonder. Ook in het klein, dames en heren, gebeurt hier ook in Papendrecht veel. We zitten met de studio in Papendrecht voor de Dordtse luisteraars. We hadden 2 weken geleden 2 gasten die kwamen praten over het kerkasiel en over de 420 gewortelde kinderen. En wat blijkt, er is een kaartenactie op gang gekomen om politiek Den Haag wakker te schudden van geef deze 420 kinderen gewoon het recht om hier te blijven. Want dit is hun land. Er blijkt een overweldigende belangstelling te zijn voor de kaartenactie Gebruik je stem. Inmiddels zijn de eerste 30.000 kaarten al op. Er worden nieuwe kaarten gedrukt. 100.000. Na het Pinksterweekend worden ze geleverd. Dat betekent dat u nog even geduld moet hebben voor de kaarten. En nou ja, dat ging dan over in een van de kerken. Voordat ze daar dus weer liggen. Dat is gewoon ook hier lokaal. Op allerlei plekken worden die kaarten verspreid. En worden dus opgestuurd naar de regering. En wat gebeurt er in mijn eigen app? Ja, ik heb Signal, beste luisteraars. Maar ik heb ook nog steeds WhatsApp. Ik kreeg van zomaar in een totaal andere appgroep met mensen die een bepaalde master hebben gedaan, die ik dus ook gedaan heb, mijn eigen masterstudentengroep zou je kunnen zeggen, ineens dit bericht. Na de bizarre gebeurtenissen in Loosdrecht kun je actie ondernemen. Zullen wij laten zien dat we met meer zijn? Stuur een kaartje om de mensen in die opvang daar een hart onder de riem te steken. En dan staat het adres daar. Met allemaal duimpjes en hartjes eronder. En ineens is in het nieuws dat het AZC in Loosdrecht overstelpt is met kaarten. Hoe mooi is dat? En op social media gaat het ook rond. Kijk, daar worden we blij van, toch?
1: Ja. Zeker weten.
0: Ja, het positieve geluid. Ja, want er gaat ook veel. Dat hoorden we net in de column ook. En Peter, de liefde, maar wij ook hebben het er vaak over gehad. Er gaat ook veel onzin langs. En ik heb deze cabaretier, deze grappige man zou ik gewoon willen zeggen, jonge vent ontdekt. En die heeft 2 prachtige filmpjes geschoten waar hij in de huid kruipt van. Nou, we gaan eerst luisteren naar Devin Helenius als de man van 28... die sinds deze week, sinds de rellen in Loosdrecht, bang is voor een AZC in zijn wijk.
2: Ik ben tegen de AZC, ja, dat mag u weten. Mijn vrouw en ik, wij vinden het doodeng hier in de wijk. Zo'n AZC, dat brengt dan toch grote groepen alleenstaande mannen uit verre regio's hier naartoe. Zwarte bivakmutsen, fakkels, vuurwerk, het is doodeng. Asielzoekers, nee, die vind ik niet eng, nee. Gini Markensauer, die vind ik eng. Het zijn alleen de mannen die daarop afkomen. De straten worden onveilig voor de hulpverleners, voor de vrouwen. Wat dat betreft ben ik tegen een AZC hier in de wijk. Fijne dag, hè?
0: Ja, nee, wel grappig hoe je het tot neerzet als dit,
3: ja,
0: weet niet.
3: Ja, nu het, ik kende de naam niet, maar ik had dit filmpje inderdaad ook voorbij zien komen. Ja, echt heel grappig.
0: Ja. En het is toch een omkering van, ja, voor wie moeten we nu bang zijn? Ja. Is, hè, voor die asielzoekers, die we gelukkig nu ook een beetje meer aan het woord zien, want die hoor je bijna niet. Of die mensen die daar staan te zwaaien met vlaggen, rare vlaggen. En die de boel in de fik steken bij gebouwen waar mensen in zitten.
3: Ja. Nou, het is sowieso goed om je te realiseren dat er altijd meerdere kanten aan een verhaal zitten. En die woede en de ongerustheid komt daar ook ergens vandaan. Hè? Dus dat zei ik net ook. Het is niet alleen maar dat ik het niet begrijp. Maar er zitten gewoon meerdere kanten aan.
0: Ja, maar die meerdere kanten, dat is wel een beetje het beeld is ontstaan dat de extreme partijen aan de rechterkant die vertolken de onderbuikgevoelens van mensen. Maar onderzoekers zeggen dat klopt niet. Mm-hmm. Nee, de onderbuikgevoelens zijn ontstaan door retoriek van deze politici.
3: Ja.
0: Dus dat is wel een omkering. En ze worden in stand gehouden natuurlijk. En ook door die vent, die vent Loosdrecht, vind ik ook zo. Die vent Netherlands, vind ik ook raar. Want doe dat gewoon, als je dan voor Nederland bent, zegt dat dan gewoon verdedig Nederland.
3: Ja.
0: Hè?
3: Ja.
0: Toch?
3: En haal je bivakmuts van je hoofd. Ja.
0: Nou ja, weet je, ik had vandaag een fijne ontmoeting. Heel bijzonder, zomaar ineens. Ik was voor mijn werk in Wijk bij Duurstede. En ik was klaar in het begin van de middag. En ik ga naar mijn auto, een parkeerterrein daar. En er komt een man en die loopt, een oude man. En die begint van afstand al met mij te praten. Goedemiddag meneer. Ja, het zien we nog netjes, hè. Maar het gaat hier, het wordt hier een zootje hoor. Toen komt een AZC. Ik denk, oh, hier gaan we even een gesprek over voeren. En hij ging naar zo'n klein brommobielachtig dingetje met een laadbakje erachter, waar hij dan kennelijk troep mee opruimt of wat dan ook. Heel interessant. Hij was duidelijk van AZC, nou ja, dat is heel erg allemaal. En we raakten in gesprek. Maar wat ik heel fijn vond, was die man luisterde. Ik ging ook niet opgewonden doen, maar ik ging ook niet dingen goed praten. Ik probeerde ook naar hem te luisteren, zeg maar. En het was echt een fijn gesprek van zomaar 6-7 minuten. En hij gaf me een hand aan het einde. En hij zegt, ja, wij komen er wel uit, hè, meneer?
1: Ja, ja.
0: Ik zeg, ja, ja.
1: En welke argumenten heb je gehanteerd?
0: Nou, ik deed net alsof ik, dat meen ik ook echt, zeg maar, ik ben ook meer bang voor de mensen die heel enge dingen doen, zeg maar, met de fik steken bij een AZC, het stenen door een ruit gooien. Ja, je voelt je gewoon ontzettend bedreigd daardoor. Ik voel me niet bedreigd door asielzoekers, maar wel door die mensen. Dat vind ik echt eng. En dat noemde ik ook. En dat beaamde hij ook wel. Want ja, en hij ging dan ook, hij ging dingen noemen die niet klopten, dus die niet feitelijk zijn. En dat ging ik dus weer leggen. En dat accepteerde hij. Ik zeg, dus het. Want er wordt een beeld geschapen alsof het allemaal vrouwen verkrachtende, weet ik veel allemaal. Dat zijn het helemaal niet, weet je wel. Ga eens praten met ze. Loop eens binnen. Ik ben ook betrokken geweest bij een AZC-school. Dus dan kom je mensen tegen die daar zitten. Je komt kinderen tegen die daar zitten. Die hebben een verhaal. En nou goed, en dat was in ieder geval. Maar ik vond het gewoon fijn dat je met die man kon praten.
1: Ja.
0: En dat hij luisterde en dat ik nog naar hem luisterde. En dat we eindigden met een hand en een blije lach.
3: Ja.
0: Zo kan het ook.
1: Daar worden we blij van.
0: En ja, toch. Maar kijk, en ik bedenk dan, dat kan weer niet op internet.
1: Nee.
0: Dat is denk ik ook een probleem. Hè? Dat er nu van alles geroept toet het wordt en het verspreidt. En dan heb je allemaal van die trollen die van alles doorverspreiden. Dat is niet fijn. Het is
1: dus het één-op-één gesprek.
0: Ja,
1: en het internet staat iedereen mee te kijken en mee te schreeuwen.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk als je een groep aanspreekt, wordt het een stuk lastiger.
0: Ja. Ja. Nee, ja, dat is zo inderdaad. Nou, onze Devin heeft zich ook nog even in een ander personage gehuld. Namelijk degene die daar dan bij de AZC rellen, staat te rellen. Dus dat is ook, deze vond ik echt hilarisch. Dus hij is die man in Loosdrecht die pas om vrouwenrechten geeft als hij een AZC in de fik kan steken.
4: Genoeg is genoeg. Ik sta hier voor onze vrouwen en kinderen. Vrouwen kunnen hier niet meer veilig over straat.
5: Maakt u zich zorgen over femicide?
4: Ik ben geen feminist, hè? Geen wokgeneuzel. Mijn vrouw kan niet meer veilig over straat hier.
5: Mag uw vrouw over straat?
4: Nee, tuurlijk mag ze dat niet. Het is ook mijn ex-vrouw. Goed, we zijn in hoger beroep. Huiselijk geweld. Die buitenlanders, die mogen niet aan onze vrouwen zitten. Dat wil ik doen. Het is mijn vrouw. Mijn bezit. Niet van hun. Ik doe niet aan dat wokgeneuzel met die feministenmars. Ik zet AZC's in de fik voor de vrouwen. De brandweer komt eraan. Laten we ze bekogelen met vuurwerk. Alles voor de vrouwen.
0: Ja, dat is toch ook weer zo'n prachtige schets eigenlijk.
3: Nou, wat het ook wel weer aangeeft, vind ik, het kan zo ellendig niet zijn of je moet er ook grap over kunnen maken.
0: Zo is het,
3: en dat mis ik ook heel vaak in de discussie. Dat de humor ook echt helemaal weg is. Terwijl, het is best wel makkelijk om ook jezelf niet zo serieus te nemen. En er ook gewoon een beetje om te lachen.
0: Ja.
3: Want dan houden we het met elkaar ook een stuk langer vol, volgens mij.
0: Zeker, zeker. En er is ook veel te doen tegenwoordig over de manosfeer. En nou ben ik jongensdeskundige geworden in al die jaren. En daar onderzoeken naar kunnen doen. Een boek over geschreven. Nou, komt binnenkort een nieuw boek uit. En het gaat echt over de adolescentiefase. Dus nou ja, het is wel heel hot nieuws nu allemaal. En nu het over humor hebben. Ik noem ook de 16 manieren waarop je met deze jongens op die leeftijd kunt werken. Zodat je het onderwijs meer jongensproof maakt voor ze. Dat gaat ook over identiteit. Maar dat gaat dus ook over humor. Want Kijk, ze roepen niet voor niks dit soort dingen. En het is vaak helemaal niet nadenkend. Het is een beetje groepskudde gedrag. Nou ja, goed, vul me allemaal in. Er zitten allemaal dingen achter. Ook gewoon dat wij er slecht mee omgaan als maatschappij. Maar een van de effectiefste manieren om ermee om te gaan is ook een stukje humor, dat je het relativeert. Je moet ook alternatieven bieden natuurlijk. Maar humor doet er ook gewoon toe. Dus, maar weet je wat het allerbelangrijkste is? Relatie. Gewoon een goede, vertrouwde relatie hebben. Goede vriendschappen, fijne vrienden om je heen. Dat blijkt al lang is het zijn. Dus dat doet er ook toe.
3: Ja.
0: Maar goed, we gaan zo door over dit onderwerp. Want we gaan ook Joost Omen nog even horen over dit verhaal. En nu gewoon een nummer, omdat ik gewoon zin had om dit nummer te draaien. Everywhere, Fleetwood Mac.

0: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met hashtag PraatpaalP.
1: Ja, beste luisteraar, nou moeten we even schakelen. Want ja, we gingen zo door hier met weer een gesprek de andere kant op. En dat willen we nu eigenlijk afmaken, maar dat gaan we niet doen. Dat komt later, want we moeten even schakelen. Terug naar het onderwerp waar we het over hadden. Hè, de AZC's, het verzet er tegen. Kijk, mensen kunnen bezorgd zijn. Ik denk dat dat klopt. En als je dan kijkt naar dit onderwerp specifiek. En ook kijkt naar de Papendrechtse situatie. Maar ook Loosdrecht. Zie je toch vaak dat het gaat over de communicatie. En dat er heel snel ineens een opvang moet zijn. Want het is een noodopvang. En dat hebben we eigenlijk als maatschappij met z'n allen gecreëerd. Omdat er te weinig plekken zijn. En dan moet je gaan schuiven met die mensen. Want in principe neemt het aantal asielzoekers steeds verder af. De laatste tijd, de laatste jaren. En dus ineens is daar een AZC, een noodopvang. Ja, en als mensen zich overvallen voelen, kan ik me voorstellen dat dat ook leidt tot, ja, wat gaat hier gebeuren? En dan weet je niet wat. En dan, dat is net als dat item van de politie die dan met honden en zo in Dordrecht onderzoek doet. Maar dan weten wij niet wat er aan de hand is. Dan ga je zelf invullen. En dan krijg je natuurlijk ook met zo'n AZC wat er ineens komt. Maar de feiten. He, want er wordt ook heel veel gezegd over dat er dus van alles. Ja, dat je vrouwen en kinderen niet meer veilig zijn met zo'n AZC. Ja, dat klopt gewoon niet. Dus ze zijn niet terecht bezorgd. En die feiten worden te weinig genoemd. En we gaan even luisteren naar Joost Omen. Die zijn licht daarover heeft laten schijnen bij De Rode Draad op de radio. Bij BNNVARA. Joost Omen, je zorgen zijn onzin. Stop ermee.
2: Burgers met terechte zorgen hebben begrip voor mensen die fakkels naar asielzoekerscentra gooien. Ze zouden het zelf natuurlijk nooit doen, maar mensen zijn verontwaardigd. Ze begrijpen het wel wanneer ze met zwaar vuurwerk naar brandweerauto's smijten als die een brand willen blussen. Burgers met terechte zorgen zijn zelf natuurlijk zeer brave, zeer normale, zeer nette burgers. Maar goed, vanuit hun terechte zorgen snappen ze heel goed dat iemand een stoeptegel door de voordeur van het gemeentehuis kelt, omdat diegene zijn zin niet krijgt. Dat is iemand die zich door zijn terechte zorgen even heeft laten meesleuren. Verder niets geks of gevaarlijks aan. Burgers met terechte zorgen vinden het verschrikkelijk dat alle auto's die de gemeente in willen gecontroleerd moeten worden. Dat is toch niet hoe ze willen dat hun nette gemeente erop staat voor het hele land. Maar de strijkers en de bivakmutsen die bij die controles worden gevonden, die dienen een hoger doel. Dat kan toch ieder weldenkend mens wel begrijpen. Burgers met terechte zorgen staan immers helemaal in hun recht met hun zorgen. Ook al wijst onderzoek na onderzoek uit dat kleinschalige asielopvang er niet voor zorgt dat een buurt significant onveiliger wordt. Maar ja, daar hebben burgers met terechte zorgen malingen aan. Want ja, ze hebben die zorgen en die zorgen voelen terecht. Burgers met terechte zorgen hebben die zorgen omdat ze al 10 jaar, al 20 jaar, al sinds Pim Fortuyn en Jan Maat en weet ik veel hoe lang gedwangvoederd worden met het idee dat asielzoekers verkrachters en winkeldieven en moordenaars zijn. Dat asielzoekers geen criminelen zijn, maar gewoon mensen zoals jij en ik, die iets van hun leven proberen te maken, daar hebben burgers met terechte zorgen niets mee te maken, want mensen met terechte zorgen zijn bang gemaakt en dus bang. En als je bang bent, is het opeens volstrekt geoorloofd begrip te tonen voor iemand die de struiken rondom een pand in de hand zet. Een pand waar mensen slapen. Misschien moeten burgers met terechte zorgen zich eens afvragen welke acties ze met hun terechte zorgen legitimeren. Welke terreur ze met hun o zo fatsoenlijke en terechte, maar in werkelijkheid racistische en xenofobische zorgen witwassen en goed praten. Misschien moeten burgers met terechte zorgen zich eens afvragen of het wel zo'n geweldig idee is om aan dezelfde kant te staan als burgers die vuurwerkbommen door brievenbussen gooien, die politieauto's op het Malieveld in de fik steken, die theaters en gemeentehuizen kort en klein slaat, fotografen in elkaar mappen, politieagenten aanvallen, met NSB-vlaggen zwaaien terwijl ze zich verstoppen achter een mottige voetbalsjaal. En kom nu niet aanzetten met, ja, maar dat is de ene groep en wij zijn met onze terechte zorgen een totaal andere groep. Wie het haben es nicht gewoest is al zo'n 80 jaar een kul-excuus. Daarbij, ik zeg het nog maar een keer, zodat een ieder het wel degelijk gewoest heeft, een wijk wordt niet onveiliger door de komst van een kleinschalig AZC. Het is wetenschappelijk en journalistiek uitgezocht. Je zorgen zijn onzin. Stop ermee. De enige terechte zorg die je als burger terecht over asielopvang kunt hebben, is waarom het jaar in jaar uit maar niet lukt om de asielopvang in dit land fatsoenlijk te regelen. Dat komt omdat er steeds weer politici zijn die stemmers met xenofobe, racistische denkbeelden burgers met terechte zorgen blijven noemen. Zolang onverantwoordelijke politici blijven zeggen dat onterechte racistische drek een terechte zorg is, heb ik terechte zorgen over dit land.
1: Ja, kan maar duidelijk zijn. En worden er ook acties ondernomen die dus tot niks leiden en het alleen maar erger maken. Maar laat ik onze Rob Jetten toch eens even een compliment geven. Een van de meest onzinnige en niet effectieve maatregelen van het vorige kabinet van Dick Schoof is namelijk dat we grenscontroles kregen. Dat werkt helemaal niet. Dat heeft geen zin. En ze hebben aangekondigd deze af te schaffen. Dus ze gaan stoppen de grenscontroles. En dan heb je dus alleen nog maar files door de Duitse grenscontroles. Maar die gaan ook stoppen, Peter. Wist jij dat?
3: Nee. Ja,
1: dat gaat ook stoppen. Het werkt allemaal niet, jongens. En toen dacht ik, nou, grenscontroles. Ik hoor ook Trump over de Mexicaanse grens. Weet ik veel wat. Ik dacht gelijk aan Al Stewart. Welk nummer? On the Border.
3: On the Border.
1: Ah, ja, daar is die hoor. Al Stewart, On the Border.

0: Waar word jij blij van? Nou, het programma staat dus in de stijgers in die zin dat jullie een promo hebben staan op YouTube, op social media. En dat levert dus al mensen op die zich aanmelden met hun verhaal waar ze blij van worden. Ja. Je hebt er al 9 en nog even herhalen. Blij@rtvpaaprecht.nl. Daar kunt u een mail naar sturen. En zet u er dan vooral ook bij waar u blij van wordt. Nou, jullie gaan dus selecteren. En dan gaat er een programma gemaakt worden. Ja, laten we daar eerst eens even over doorgaan. Want jullie moeten dat dus nog gaan bedenken. Hoe het er precies uit komt te zien.
1: Ja.
0: Maar heb je al enig idee dan?
2: Nou, in elk geval hebben we gezegd vanaf het begin, het moet een studioprogramma zijn. Want we willen natuurlijk ook de studio hier intensiever gaan gebruiken. Maar we willen ook met de camera naar buiten. Dus het wordt een combinatie van in de studio opgenomen gesprekken, aangevuld met videofilmpjes die we maken of die we aangereikt krijgen, om het verhaal te illustreren. En ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Hè. We wilden in elk geval, tenminste, dat was Astrid duidelijk. We willen niet te lang. Het moet een programma worden van een klein half uur.
1: Ja.
2: En we willen er 6 maken in een rij. Dat hebben we ook afgesproken. Het is niet een pilot van 1 aflevering, maar 6 afleveringen pilot.
0: Is het dan nog wel een pilot, Peter?
2: Ja, het is een pilotreeks. We moeten het ook leren. Mm-hmm. We doen het met heel veel plezier en heel veel enthousiasme. En met een niet zo'n uitgebreide kennis van het medium, maar we proberen het op onze manier zo goed mogelijk in te vullen. En we zijn aan het leren.
0: Kijk.
2: En wat je ook zojuist zei, het hangt een beetje van de gasten af die we hebben, hoe we het precies invullen. Mm-hmm. En er zijn heel veel wilde ideeën geweest. Ik geloof dat ik met de meeste wilde ideeën kom, maar van de meeste eigenlijk ook de meeste ideeën van mij worden weggegooid. Althans, staan ergens in de prullenbak, maar die prullenbak leeg ik nog niet. Die hou ik achter de hand. En dan gaan we kijken of we daar een mooie, leuke, interessante vorm voor kunnen vinden. Format heet dat.
0: Format, ja.
2: Ja. Dus daar zijn we naar op zoek.
0: Kijk, en wat wordt jouw rol, Astrid, in de serie, de reeks?
1: Nou, het is de bedoeling dat ik het ga presenteren. Dus ook de interviews ga doen. Ik ben ook wel een beetje benieuwd. Ik heb dat nooit eerder gedaan. Dus ik vind het wel
0: maar
1: heel leuk.
0: Je vertelde in de voorzit, zou ik maar zeggen, dat je wel een interviewcursus hebt gedaan.
1: Ja, klopt. Ik heb een aantal cursussen gedaan op het gebied van media en interviewen en dagvoorzitterschap en presenteren. Dus ik ben er wel een beetje bekend mee. Maar niet voor tv. Dat is voor mij wel nieuw. Ik heb webinars gepresenteerd. En op podia doe ik wel het een en ander. Maar voor mij is dit gewoon echt nieuw. En ik vind het echt heel leuk om het allemaal te leren.
0: Ja.
1: Maar ik ga er dus ook wel fris in.
0: Je gaat niet met een lijstje vragen zitten.
1: Nee, dat is niet. Nee, ik ben sowieso niet heel erg van het tot op de letter voorbereiden. Ik vind het ook juist wel leuk om te zien wat er gebeurt. Ik denk ook wel dat ik dat durf. Dat ik ook na durf te denken, stiltes durf te laten vallen. Dus dat is denk ik het probleem niet zo. Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar mensen. En ik ben heel leergierig. Dus ik denk dat dat wel een goede combinatie is.
0: Kijk, nou dat klinkt goed. En wat wordt jouw rol, Peter, bij dat programma?
2: Ik vind het zo mooi wat te zeggen. Ik ben altijd. Jaren geleden heb ik samen met Hans en Cor ook het programma gepresenteerd, het radioprogramma. Dat ging meestal vooraf aan dit programma, Paaldrecht Actueel. En ik schreef dat helemaal uit. Dat waren hele gescripte programma's. En dus ik zit precies aan de andere kant. En dat vind ik wel leuk. Maar ik werk op de achtergrond, zeg maar. Ik denk mee. Wat zijn we allemaal? We produceren en ik loop was met een camera.
0: Ben je dan ook de regisseur?
2: Het is een beetje van alles.
0: Ja.
2: En zo doen we dat hier. We zijn een kleine groep.
0: Gerrit, jij bent er ook bij?
3: Voor zover wij te regisseren zijn, is hij regisseur dan.
1: Ja.
2: Ja, maar goed, we doen het met elkaar. Dus het is niet zo van de regisseur is de baas. Dat is bij ons.
0: En er is ook nog nummer 4, hè? Laten we die ook nog even
2: noemen. Dat is Jan. Dat is natuurlijk de man die.
0: Jan van Efferen.
2: Ja, de techneukt.
0: Ja. Nou,
2: de man die alles kan, ja.
3: Techneut, cameraman.
2: Ja.
1: Ah, het is wel leuk, want jij begon natuurlijk deze avond met het woord mannetjes. Ja, ik ben nu een paar keer met deze 3 heren op pad geweest.
0: Dat zijn ook mannetjes, hè.
1: En dan zeg ik wel de dag later op mijn werk van, ik ben gisteren met de 3 mannetjes op pad geweest.
2: Zo.
3: Nou, mooi.
0: Dat weet je wel weer. Nou, dames en heren, wij worden hier blij van, dat hoort u al. Tijdens we even muziek. En ja, dit nummer mag natuurlijk niet ontbreken.
2: Ja, tuurlijk.

0: Nog even dan, want laten we het toch nog even over het programma hebben. Want we lopen een beetje tegen het einde van dit programma aan. En we hebben toch een nummer van de week te gaan. En een lekkere nazit. Maar je hebt dan ook een landelijke tv-carrière, Astrid, toch? Of niet?
1: Nou, dat is een heel groot woord, hoor. Dat,
0: okay.
1: Toevallig, ja, via mijn werk kom ik ook wel eens ergens. En rond Koningsdag had de Kamer van Koophandel een item voor kinderen die willen ondernemen. En toen heb ik ben ik in de uitzending van het Jeugdjournaal geweest en een dag daarna bij Goedemorgen Nederland. Dus dat was wel heel leuk.
0: Kijk, ja. En dan had je dus landelijke bekendheid.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ben je aangesproken buiten?
1: Nee.
0: Nee,
1: dat niet. Nee, zo bekend ben je dan ook niet. Nee.
0: Was het ook wel leuk om het mee te maken dat met die camera's en alles? Of was dat iets wat je al vaker gedaan had?
1: Nee, dat had ik nooit vaker gedaan. Nee, en dat is echt. Dat is gewoon één cameraman en geluidsman in één, zeg maar. Dus dat was heel, heel klein. Maar wel heel leuk om te doen. Ja.
0: Kijk, nou, heb je die ervaring toch ook weer meegepikt? Heb jij nog iets van een landelijke carrière achter de rug, Peter?
2: Nee, het zit er niet in. Nee. Ja, ik heb misschien wat voice-werk gedaan waar misschien...
0: Ja, je vertelde, je bent stemacteur ook.
2: Ja, op het moment is het wat stilletjes.
0: Okay.
2: Maar ik heb wel leuke voices gedaan voor Concertgebouw bijvoorbeeld.
0: Okay.
2: En die zijn waarschijnlijk ook landelijk beluisterd, maar daar wordt mijn naam niet in genoemd. Dus
1: Maritiem Museum?
2: Maritiem Museum, daar hebben we een gevel gehangen.
0: Ja. Okay.
1: En we hebben nog samen in een film gezeten.
2: We hebben samen in een film. Oh ja, dat is waar. Ja, Wolfje lost het op. Toen was hij mijn dochter. Dus,
0: Gerrit?
3: Nou, over dat Maritiem Museum. Ja. Hij zegt, daar heb ik op gehangen. Maar volgens mij kom je daar regelmatig ook nog terug, hoor.
2: Ja.
3: Ja, want vorig jaar of het jaar ervoor was ik daar. En toen zag ik ook ineens...
2: Ik liep daar een keer op een avond. En ik liep naar de metro toe en ik schrok me rot. En ik zeg, hé? Daar hang ik daar 5x5 of zo.
3: Ja. Nou, dat is iets groter, hoor. Toch?
2: Ja.
0: Ja. Okay. Ja. Nou, ik weet ook wel, ik heb toen ik jong was, lang geleden... Toen heb ik samen met iemand anders muziek gemaakt voor een filmpje voor over drugsgebruik onder jongeren, zeg maar, om dat dus een informatiefilmpje van dat je dat vooral niet moest doen natuurlijk. Dat was een beetje de boodschap. Dus dat herinner ik me ook nog wel. En later ben ik dan wel eens geïnterviewd. Nou, dat weet jij wel, Astrid. Dat hadden we het net even over tijdens de muziek door Radar en de monitor.
1: Ja.
0: Over onderwijsonderwerpen. Dat is wel grappig, want dat gaat inderdaad best makkelijk en snel. En soms moet even iets over, of je moet even zo gaan zitten. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, het staat leuk op je cv, toch? Ja.
0: Maar, baas boven baas. Mijn jongere, ik heb een broer, en die is iets jonger. En die zit in de schoonmaakbranche. En die heeft ook bij Radar opgetreden. En dat was echt het fragment wat ook best vaak nog is herhaald. Dat hij dus in dat hotel liep. Want hij gaat dus over schoonmaken en dergelijke. En dat hij dus echt met zijn blacklight, weet ik, zat hij. En dat hij de spermavlekken ontdekt. En zo, dat het hartstikke vies was. Ik dacht, nou, dit ben je echt baas dat jij dit op de tv mag doen, man. Nee. Zo, dat was echt, Maar goed, ik heb het meest ik heb ook gewoon één ervaring, die vind ik zo leuk. Als kinderen in de klas ergens blij van werden, was dat altijd dit liedje. Dus dat gaan we nu even lekker draaien. Kinderen voor kinderen, Wakker met een Wijsje.

0: Welkom in de achterste muziekdatabanken van de Praatpaal van Papendrecht. Wat heb je er deze week uitgehaald?
1: While My Guitar Gently Weeps van de Beatles.
2: Waarom?
1: Ik hoorde laatst een cover van Tears in Heaven van Eric Clapton. De vrouw die het zong was een sopraan. Dus werd het een paar octaven hoger gezongen dan Eric dat doet. Daardoor was deze cover voor mij nou niet zo geslaagd. Terwijl er toch genoeg covers bestaan die het origineel wel overstijgen. Neem bijvoorbeeld dat nummer van Davina Michel. Dat nummer waarmee haar carrière een boost kreeg. Ja, dat. En wat zei Pink er ook weer over?
3: That's better than I will ever sound. Actually, now I know how it's supposed to sound.
1: Dat bedoel ik. En als we dan toch over Eric Clapton hebt en Tears in Heaven, dan schiet bij mij al gauw While My Guitar Gently Weeps te binnen. Dat is ook een nummer dat veel gecoverd is. Origineel is dat natuurlijk geschreven door George Harrison en uitgebracht door de Beatles in 1968. En wel op het gelijknamige album, dat ook wel bekend staat als The White Album. Waarop de leadgitaar in het nummer ook van Eric Clapton is. Hoewel dat niet op het album vermeld is. Maar veel gecoverd dus, zoals door Jeff Healey in 1990 en Peter Frampton in 2003. Zelfs het Royal Philharmonic Orchestra heeft een cover gemaakt. Maar als je het dan echt over huilende gitaren hebt, kom je wat mij betreft toch uit bij Carlos Santana. En deze vind ik in het bijzonder erg mooi, samen met Indy Ari en Yo-Yo Ma. Dit is While My Guitar Gently Weeps van Carlos Santana.
0: Het nummer van de week.

0: Randstad FM. De A-zit.
1: Ja, dames en heren, het zit er alweer bijna op. Astrid, wat vond je van de uitzending?
2: Ja, ik vond het interessant. Het leukste vind ik eigenlijk dat als we het hebben over problemen, dan gaat het vaak over hele grote problemen waar we weinig invloed op hebben. En als we het hebben over blij zijn, zijn het heel vaak die kleine verhalen juist die ertoe doen. En ja. Ik hoop dat we dat straks ook op televisie onder de aandacht kunnen brengen. Daar hebben we invloed op.
1: Dames en heren, we gaan het aankondigen zodra het op televisie gaat verschijnen. De eerste serie van 6. En u kunt dus nog steeds aanmelden blij@rtvpapendrecht.nl. Peter, wat vond jij van de uitzending?
3: Ja, ik vind dat Astrid het heel goed gedaan heeft.
1: Ja, die heeft vindt Astrid ook dat jij het goed gedaan hebt?
2: Zeker.
1: Oh, kijk nou, dat is weer toch.
2: Steun en toeverlaten.
1: Blij van elkaar, ja.
2: Het is een steun en toeverlaten.
3: Het is ook een klein beetje gegaan zoals het is. Hè. Astrid die zit echt, die heeft het idee voortgebracht. En ja, we zijn bezig om dat vorm te geven. En ik probeer daar ja, ook een beetje in te helpen, om mee te denken. En ja, ik vind het niet erg om daar de tweede viool in te spelen. Ik vind dat ze dat heel goed doet. Nou. En dat geeft ook ja, wat, geeft vertrouwen.
2: En mooi. Ik vind het fijn om heel veel van jou te leren. Dus dat
3: ja,
2: is
3: nou, zo
1: nou, dat klinkt, dit gaat helemaal goed komen hoor. Hey, ik wil jullie heel hartelijk bedanken dat jullie hier onze gast wilden zijn. En ook een beetje stand-in toch voor mijn Hans en mijn Peter.
3: Ja.
1: Dus dat was ook heel fijn. Gerrit, ook weer bedankt voor vanavond. Want er zat weer helemaal lekker goed achter de knoppen. Helemaal toppie. En een lekker nummer van de week. Dat was ook weer lekker om te horen. Dames en heren, vorige week hadden we te gast iemand van de stichting Als Kanker Je Raakt. En ik herhaal het toch nog even. Aanstaande zaterdag, Augustijnenkerk in Dordrecht. 19:30 inloop. Het Benefietconcert. Kaarten zijn te verkrijgen voor €10. En kunt u bestellen bij Als Kanker Je Raakt. Volgende week hebben we ook gasten, denk ik. In ieder geval komt wetenschapper Peter Bijl ergens een keer deze week langs. Afijn, komt allemaal.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and Easy.
6: Drechtstad FM.
7: Jazz and Easy.

Zemé. Vorig jaar stond ze nog op het Nortje Jazz. Deze Canadese met Haïtiaanse ouders. Een talent met een beetje Afro-Amerikaanse invloeden in haar muziek. Leuk om naar te luisteren. Ze heeft een nieuw album. En daarvan draaien wij het nummer Going Home.

Dominique Fizeme uit Canada. Leuk, geinige muziek. We gaan naar Momoko Jill uit Londen. Een multi-instrumentalist, een drummer ook, maar vooral ook zangeres. Een groot Brits jazztalent. Is met name in de nieuwe Britse jazz scene heel actief. Eigenlijk nog vrij onbekend. Maar ze heeft al een tweede album uitgebracht. En dat heet heel toepasselijk ook Momoko, naar haar eigen voornaam. En wij gaan daarvan luisteren, de drummer River.

zoals ik al zei, groot talent Momoko Gill, moet ik zeggen. En geen Jill, is mij net verteld door mijn technicus Bob de Bree. Die weet dat allemaal heel goed. En ja, ze komt dus uit Engeland. Prachtig talent. Helemaal zichzelf geleerd muziekinstrumenten te spelen. Dus nooit les gehad. Een heel mooi subtiel drummer, maar vooral ook een prachtige zangeres. Daar gaan we zeker meer van horen. Dat zei dus ook toen Paul McCartney jong was. Die is inmiddels 80. Maar die heeft toch weer een nieuw album uitgebracht. Zijn 21ste soloalbum. En dat heet The Boys of the Dungeon Lane. Het is een nostalgisch album. Zeker ook biografisch. Waarin hij een beetje teruggaat naar zijn jeugd. Jeugd in Liverpool natuurlijk. Maar ook het begintijd van de Beatles. Er staat ook een prachtig nummer op met Ringo Starr. Maar dat gaan we niet laten horen. Want we zitten in Jazz and Easy. Dus we pakken een meer easy listening nummer. De prachtige nummer Days We Left Behind.

prachtig nieuw album van Paul McCartney. Zeker naar luisteren, want er staan allemaal juweeltjes op. Zoals eigenlijk alles wat deze man in zijn leven heeft gemaakt. Ja, bestaat uit juweeltjes. Prachtige muziek. We gaan naar Mammal Hands. Ook uit Groot-Brittannië. Een Britse band uit Norwich. Zit een beetje in de hoek van de elektronische jazz. En ook zij hebben een nieuw album gemaakt dat dit jaar is uitgekomen. We gaan daar een nummer van draaien en dat heet Helios.

Grappige muziek van Mammal Hands uit Norwich. In Londen zijn ze eigenlijk meer actief op dit moment. Zoals heel veel jazz, Britse jazz, daar wordt gemaakt. Leuk om te horen. We gaan naar de Portugese Bruno Pernadas. Dat is een gitarist, componist, die zeker ook in de jazzwereld lekker bezig is. En ook hij heeft een nieuw album uitgebracht. We gaan eens een nummer daarvan draaien en dat heet Steady Grace.

Nieuwe muziek van Bruno Pernadas uit Portugal. We gaan van Portugal naar Brazilië. De taal blijft hetzelfde, hoewel het vorige nummer natuurlijk instrumentaal was. Maar ja, daar spreken ze ook Portugees in Brazilië. We gaan naar de rapper, de Braziliaanse rapper Criolo. En ook hij heeft een nieuw album gemaakt. En daar staat onder andere een nummer op dat hij heeft gemaakt samen met de pianist Amoro Freitas en de Kaapverdische zanger Dino Santiago. En ze hebben een eerbetoon gemaakt aan de Zuid-Afrikaanse zangeres Miriam Makeba, die bekend stond als Mama Afrika, en zo heet dat nummer.

Criollo uit Brazilië met een Afrikaans nummer. Ja, nieuwe jazz, nieuwe rap-achtige jazz, altijd geinig. We gaan naar een Frans muziekcollectief, zo moet ik het zeggen. Paon, ik had er nog nooit van gehoord en het is volgens mij ook gloednieuw, want er is ook bijzonder weinig van te vinden op het internet. Maar ze hebben wel een nieuw album uitgebracht en daar gaan we iets van draaien. En dat nummer heet Metamorphose.

toch wel grappig. Zo'n uitzending van Jazz en Easy met allemaal nieuwe uitgebrachte muziek, nieuwe jazz en nieuwe stijlen. En ja, daar hoort ook dit soort jazz tussen, wat een mengeling is van allerlei stijlen en vooral veel producersachtige invloeden. Wat trouwens ook geldt voor de volgende band, Nubian Twist. Ook alweer zo'n Britse band, een band uit Engeland met een jazzclubje. Echt een grote band is het trouwens, met allemaal invloeden uit de jazz en de hip-hop en de soul en de afrobeat en Latin en elektronica. Nou, noem maar op. Maar ze maken best geinige muziek. We gaan naar ze luisteren met Chasing Shadows.

Leuke muziek van Nubian Twist uit Groot-Brittannië. We gaan naar de Olympians. Dat is een band die toch al behoorlijk lang speelt. Maar ook weer een nieuw album hebben uitgebracht. De Olympians verwijst uiteraard naar het Olympia en de Grieks-Romeinse tijd. Ooit hebben ze daar wat albums over gemaakt. Maar dat nieuwe album gaat daar helemaal niet over. Maar is wel in dezelfde een beetje orkestrale soul- en jazzhoek. Vooral muzikaal, instrumentaal. Eclectisch ook wel wordt het genoemd. Nou ja, we gaan er maar eens naar luisteren. Het nummer dat wij gaan draaien heet Here Comes Ben.

De Olympians, mooie orkestrale jazz en dat klinkt lekker. Wat zeker ook interessant is, is het volgende project van Pat Metheny. Hij komt daarmee ook weer naar het komende Noordje Jazz op 12 juli, zondag 12 juli in de Maaszaal. Het project dat hij eigenlijk al jaren voert, Side Eye heet dat. En hij heeft nu Side Eye 3 Plus ontwikkeld. Dat is zeg maar de derde editie van dat project. Daarmee komt hij ook naar Rotterdam met de pianist en de bassist. Kortom, met een trio, maar uitgebreid met allerlei andere grote namen. Nou ja, daar gaan we zeker van genieten. En we gaan in ieder geval van dat nieuwe album dat net is uitgekomen draaien, het nummer CO. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Met, zoals ik al zei, allemaal nieuwe muziek, nieuwe jazz, nieuw uitgekomen albums. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob de Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand 2 dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.
6: Drechtstad FM.
7: Today I killed a man I didn't know. I held my rifle high and shot him low. I'd like to think he really was to blame, for I never

0: PJ Proby over hoe het is om een soldaat te zijn in de oorlog. Today I killed a man I didn't know.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 19 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond samen 60 jaar concertgebouw De Doelen vieren. Een nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer. En boswachter Harm Blom weet alles over de Biesbos. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: CN Rhymes, met een nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. Ons eerste onderwerp vanavond. Op 18 mei 1966 opende het concertgebouw De Doelen haar deuren. De kroon op de Rotterdamse wederopbouw. Dit jaar wordt het 60-jarig bestaan gevierd en naar de toekomst gekeken. Vertelt algemeen directeur Edo Righini aan Herman de Bruin.
1: 60 jaar Doelen, felicitatie waard, hè?
2: Ja, dank u wel.
1: Spannend om 60 jaar jubileum te vieren?
2: Ja, heel spannend, natuurlijk. Een enorme mijlpaal en ook een rijke geschiedenis. En dat brengt meteen een verantwoordelijkheid en een belofte naar de toekomst mee.
1: Ja, ja. Want de geschiedenis gaat zelfs terug tot 1622.
2: Ja, om exact te zijn, in 1697, goed dat u dat zegt, heeft de stadsbestuur van Rotterdam een eerste vergunning verleend aan De Doelen om muziek te kunnen presenteren.
1: Ja, ja. Ja, want voor die tijd was het een Doelen zoals een schietvereniging eigenlijk met mensen die daar bezig waren. Dat was een andere taak natuurlijk van ze. Ja. Maar nu muziek en al heel lang, dus 60 jaar alweer, dus 1966, is het begonnen, hè?
2: Ja, 18 mei 1966 werd het gebouw geopend. Ja. En de eerste paal van het gebouw werd ingeslagen door Eduard Vliepse, de voormalig dirigent van de Rotterdam Philharmonisch Orkest, in 1962. Dus zeg maar 4 jaar bouwen en dan opening op 8 mei.
1: Mensen die daar belangstelling hebben, kunnen die iets vinden van de verhalen dan ergens gepubliceerd?
2: Ja, zeker. We hebben op dit moment 3 websites. De ene is een website, eigenlijk eerste en belangrijkste van De Doelen zelfs. En dat is dedoelen.nl. Mm-hmm. De andere website is natuurlijk voor onze congrescenter, de International Congress Center De Doelen. Waar de meeste spannende verhalen over het verleden en rijke verleden van De Doelen is bij dedoelengeheugen.nl. Okay. En daar staan prachtige informatie op.
1: Ja, de hele verhalen van De Doelen en hoe het allemaal ontstaan is in de tijd. Ja. En dan zijn we nu 60 jaar verder. Wat gaat er gebeuren in dat jubileumperiode?
2: Wij hebben natuurlijk besloten om het jubileumjaar de hele jaar te vieren. Mm-hmm. En dat doen wij met een kick-off met een weekend, in een weekend van 15 mei. En daarna hebben wij 12 concerten geselecteerd rondom de hele jaar. Die een beetje meer of minder een gevoel geven over de verbreding van onze nieuwe programmering. Yeah. En dat zijn bijzondere avonden met artiesten in alle genres.
1: En ik zag ook, dat was voor mijn verbazing hoor, een congrescentrum. Er komen ook allerlei mensen om congressen te houden en zo. Dat is natuurlijk een prachtige ruimte ervoor.
2: Ja, zeker. En ongeveer 20 jaar geleden heeft de gemeente, die ook eigenaar is natuurlijk van een prachtige pand, een congrescentrum gebouwd, de Willem-Burger kwartier. En wij holsten ongeveer 90 congressen op jaarbasis. Mm-hmm. En dat laat ook zien dat cultuur en ondernemen hand in hand kunnen gaan.
1: Een mooi project om aan te werken, want u bent nog niet zo lang directeur, begrijp ik, hè?
2: Ik ben 10 maanden in dienst.
1: Het eerste jaar.
2: Niet eens een jaar. Ik ben ontzettend trots om hier te zijn. En fantastische collega, Raad van Toezicht en ook een fijne samenwerking met de gemeente Rotterdam. En wat wel misschien vermeldingswaard is, waar elke directeur trots zou zijn, is dat in de eerste 3 maanden van 2026 meer kaarten heb ik verkocht dan de hele jaar 2025. Dus dat is best wel echt iets om trots te zijn.
1: Dat belooft nog wat voor de rest van het jaar dus.
2: Ja, zeker.
1: Zeker weten. Ik had een trotse directeur van het 60-jarige Doelen aan de lijn. En hij is heel trots op dat hij zo ver is gekomen. En met al die mensen die daarvoor meewerken. Dat moet je wel even bevelden.
2: Ja.
1: Edo Righini, directeur van de Doelen in Rotterdam op het Schouwburgplein. Kijk even op genoemde website. Dan kom je alle feestelijkheden tegen die er dit jaar voor het 60-jarig jubileum gemaakt zijn. Dank u wel voor het gesprek. En heel veel succes en plezier ook tijdens alle werkzaamheden.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Pacify Her heette het. En het was Melanie Martinez die het zong. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver Frans verleden met Je reviens de chercher. Zometeen de nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer. Maar eerst is hij nog Elton John en Sweet Painted Lady.
1: I'm back.

0: Hij is zometeen aan het strand, zo te horen. Elton John en zijn Sweet Painted Lady. Ons volgende onderwerp. Hij is cultureel antropoloog, heeft een voorliefde voor mysterie en Delftse wortels. Jeroen Windmeijer is ook de schrijver van een Delftse trilogie, bestaande uit Schaduw van Vermeer, De Wraak van Balthasar en nu zijn nieuwste boek De Val van de Koning. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Jeroen, welkom.
2: Dankjewel.
1: Welke koning valt er in Delft?
2: Ja, de Val van de Koning is het derde deel in mijn Delftse trilogie. Mm-hmm. En als je over Delft schrijft, kun je natuurlijk niet om het Nederlands Koningshuis heen. Dus dat speelt er een belangrijke rol in. Yeah. Maar nog belangrijker is de rol van Karl Naundorff. Een Duitser die in de 19e eeuw beweerde dat hij de koning van Frankrijk was. Lodewijk de 17e.
1: Ja, en de mensen geloofden dat voor een deel, anderen weer niet.
2: Ja,
1: hè?
2: Mensen geloofden dat, ja. Hij zei dat hij de zoon was van Marie Antoinette en Lodewijk de 16e. Die zijn beide onthoofd.
1: Ontsnapt was uit de gevangenis en zo.
2: Ja, ontvoerd, heel ingewikkeld verhaal. Maar er zijn iets van 100 mannen gemeld die zeiden dat ze dat kindje, dat ze dat jongetje waren. Ja. Maar hij leek goede papieren te hebben.
1: Ja, er was ook nog zo'n Russische prinses die dat ook riep, hè?
2: Later,
1: Ja, maar goed. Maar ja, in Delft is wel het graf van meneer Naundorff, oftewel Roi, de Franse koning.
2: Precies, in het Kalverbos ligt hier begraven. Je kunt het gewoon bezoeken. Op dat graf, dat is omgeven door een gietijzerhek met de opkeurig de Franse lelies geplaatst, teken van het Franse koningshuis. En op die deksteen staat gewoon hier dus die Siripols, Lodewijk de 17e, koning van Frankrijk, et cetera, met al zijn titels. Dat is een bizarre geschiedenis.
1: Ja, wie heeft dat graf eigenlijk ontwikkeld dan toen? Wie heeft daarvoor gezorgd dat het daar kwam?
2: Nou ja, zijn vrouw was bij hem toen hij stierf. Dus zij heeft dat nodig voor elkaar gekregen. En ze heeft blijkbaar ook mensen zover gekregen dat ze toch nog in dat verhaal meegingen.
1: Ja, blijkbaar wel. Nou ja, dat monument hebben we dus nog. Ja. Gaat het boek ook daarover of heeft dat een heel andere ingang?
2: Nee, het is eigenlijk het hoofdverhaal. Mm-hmm. En op de zaak komt ook eigenlijk ons koningshuis om de hoek kijken.
1: Want hoe verbind je dan het Franse koningshuis met het Nederlandse stadhouderschap en koningshuis?
2: Ja, deze Karl Naundorff, of de man die beweert dat hij de koning van Frankrijk was, die is nog in Frankrijk uitgezet, naar Engeland gegaan, Engeland uitgezet, in Delft terechtgekomen. Daar heeft hij ontmoeting gehad met onze Willem de II, onze koning.
1: Okay,
2: en die maakte hem heel bijzonder onmiddellijk tot hoofd van een pyrotechnisch instituut. Mm-hmm. En hij kreeg een bizar salaris van 10.000 gulden per jaar. En er werd nog 1 miljoen gulden in het vooruitzicht gesteld als je bepaalde uitvindingen tot ontwikkeling zou brengen. Ja, dus dat was iets heel vreemds gebeurd.
1: Ja, want dat was in de krijgsmacht, hè? Dat was bedoeld.
2: Ja, precies. Hij zou dan verdedigingswerk ontwikkelen, bommen en dergelijke. Maar het is heel vreemd dat koning Willem II, iemand volstrekte buitenstaander, onmiddellijk hoofd maakte van dat nieuwe instituut en ook zo'n bizarre hoog salaris gaf. Dus dat is een hele vreemde geschiedenis.
1: Ja, en die vreemde geschiedenis heb je opgeschreven, maar ook wat fantasie erbij gebruikt?
2: Ja, dat doe ik altijd. Ik verdiep me altijd in een onderwerp dat ik mooi vind. Hè. Zoals in de Schaduw van Vermeer gaat over Johannes Vermeer en Hans Vermegeren. Mm-hmm. Of de Wraak van Balthasar, het tweede boek over de moord op Willem van Oranje. Maar de meer bezien door de ogen van Balthasar Gerards. Dus ik bestudeer zo'n geschiedenis. Ik kijk waar de witte vlekken zitten. Mm-hmm. Wat we niet weten of waar controverse over is. En die probeer ik op een aannemelijke manier in te vullen. Maar ik begin altijd bij de feiten. En wat we niet weten probeer ik op een spannende manier te vertellen. Een beetje wat zou er gebeuren kunnen zijn. En het idee is dat mensen, als ze mijn boek lezen, eigenlijk niet meer goed kunnen weten wat nou feit en wat fictie is.
1: Ja, dan moeten ze zelf maar gaan onderzoeken. Dat kan
2: precies,
1: ook nog.
2: En dat doen mensen ook. Ja.
1: Ja, dat doen mensen ook, ja.
2: Ja, mensen zijn vaak heel vaak aan het googlen tijdens het lezen van mijn boeken. Mm-hmm. En vaak zijn ze verbaasd over hoeveel er wel klopt. Dan denken ze, dit kan gewoon niet waar zijn. Maar dan blijkt het toch op feiten gebaseerd.
1: Ja, dan leer je ook nog wat uit die boeken.
2: Ja, dat is het idee. Ik was altijd leraar op middelbare school in Delft, in Leiden. Ik heb een paar jaar geleden mijn baan kunnen opzeggen om voltijds te gaan schrijven. Ja. Maar ik zal altijd een beetje een leraar in hart en nieren blijven. Dus ik wil wel dat mensen ook iets opsteken van mijn boek.
1: Volgende boek staat al op stapel of mag ik daar nog niet over hebben?
2: Ja, natuurlijk. Ik ga drie boeken schrijven die zich waarschijnlijk in het Midden-Oosten gaan afspelen. Ik ben nu bezig met een boek dat zich afspeelt deels in Egypte, deels in Leiden. Het rijdt even oudheden. Ik ben zo'n reisleider ooit geweest in Egypte, dus ik ken het land vrij goed.
1: Okay.
2: En daar ligt ook genoeg geschiedenis voor het oprapen.
1: Maar dit boek ligt er in ieder geval, het ligt in de boekhandel, hè?
2: Ja, gewoon te bestellen. Is overal verkrijgbaar. Ja. Het is overal te bestellen. Luisterboek, e-book, dus alle vormen zijn beschikbaar.
1: De Val van de Koning van Jeroen Windmeijer. Ik sprak met hem over dat boek. En de koning, dat is een koning die dacht koning te kunnen zijn, maar die het uiteindelijk niet was. Dankjewel voor het gesprek.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

We waren even in de jaren 90 samen met Beverly Craven en haar Promise Me. En daarvoor Frank Boeien en Koud in mijn hart. Zometeen boswachter Harm Blom over het natuurgebied De Biesbos. Maar eerst is hier Ellen Price, Just For You.

0: Dit is helemaal voor jou alleen. Alan Price, just for you. Ons volgende onderwerp. Natuurgebied De Biesbos is een avontuurlijk doolhof van rivieren met eilandjes, met wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water. Boswachter Harm Blom weet er alles over. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Harm, welkom.
2: Ja, hoi.
1: Het natuurgebied De Biesbos is een uitgestrekt gebied, maar we hebben het over 2 of 3 gebieden, hè?
2: Ja, je kan het verdelen in allerlei gebieden. Wij spreken echt over Nationaal Park De Biesbos.
1: Mm-hmm.
2: En bij Staatsbosbeheer delen wij het dan doorgaans in de Dordtse Biesbos, de Sliedrechtse Biesbos en de Brabantse Biesbos.
1: Ja. Waar ben jij boswachter? In alle 3 de gebieden? Of?
2: Precies, ja, dat wil ik net zeggen. Ons team, De Biesbos bij Staatsbosbeheer, wij beheren het gebied echt als 1, want het kan niet zonder elkaar.
1: Ja.
2: En daarin zien we ook echt de Noordwaard, het hoogwaterveiligheidsgebied de Werkendam, zien we ook echt als het groene hart van De Biesbos. Dus we zien het echt als 1 geheel.
1: Ja, en er zit heel veel water in De Biesbos, want het is natuurlijk niet voor niets gekomen in de Elisabethsvloed in dat tijd. Heel lang geleden. Daar is het ontstaan, hè?
2: Ja, daar is het begin gekomen door de eerste dijkdoorbraken tijdens de Sint-Elisabethsvloed. Maar ook de periode daarna, de jaren daarna, zijn er meerdere dijken doorgebroken, ook aan de kant van Werkendam. En toen is eigenlijk het gebied onbeleefbaar geworden. De rivieren Maas en Rijn en de Noordzee, die gingen echt in het Biesbosgebied het getijdenspel aan met elkaar.
1: Mm-hmm.
2: En ja, landerijen, huizen, plekken waar mensen moesten wonen en werken, ja, die stonden continu onder water. Dus in de loop der jaren is het eigenlijk een binnenzee geworden. In de loop van de afgelopen 600 jaar hebben de mensen geprobeerd het land terug te winnen op het water. Maar met name door hoogwaterveiligheidproblemen hebben we geconstateerd dat het nodig is om De Biesbos niet in te polderen. En zijn we nu heel blij dat er nog grote delen van over zijn gebleven. Als natuurgebied, maar ook als veiligheidsgebied.
1: Ja.
2: Het gebied is buitendijks. Het is aangetakt aan de rivieren Maas en Rijn.
1: Mm-hmm.
2: En juist hier zegt de Noordzee in feite tegen de rivieren Maas en Rijn, even wachten met afstromen op de Noordzee.
1: Ja, ja.
2: En dan stijgt het water in De Biesbos. Met laagwater op de Noordzee kunnen de rivieren afvloeien.
1: Ja.
2: En dan hebben we hier laagwater. Altijd zoet. Nooit brak. Zeker niet zout.
1: Okay.
2: Dat zoetwatergetijdengebied, dat is echt uniek. Ik bedoel, we hebben best wel veel zilt- of zoutdelta's in Europa, maar zoetwatergetijdengebieden, ja, dat heb je eigenlijk niet meer. Leg op de kaart je duim op De Biesbos en in één klap, letterlijk, is alle getijden natuur in Europa verdwenen.
1: Wat doe je dan precies, zonder alle details te noemen natuurlijk, maar heeft dat ook met publiek te maken, met mensen die daar komen bezoeken?
2: Ja, zeker. Wij hebben een team van 17, 18 collega's die 10.000 hectare natuur beheren. Ja, de een zegt dat is veel, maar de ander zegt dat is vrij weinig. Kijk, je moet je indenken, alles wat in stad en dorp gebeurt, gebeurt ook in het buitengebied. Dus denk aan criminaliteit, maar denk ook aan allerlei zaken vanuit gemeente, politie, kabels, leidingen. Dus denk aan Tennet, Gasunie, Defensie, allerlei overheden, maar ook alle bedrijven. Kortom, wij als team zijn continu bezig om de balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving overeind te houden.
1: Ja.
2: En dat doen we met beheerders, dat doen we met ecologen en ook mensen die toezicht houden en mensen voor de communicatie.
1: Ja, en er zijn veel bezoekers, want ik zie dat er 1,8 miljoen unieke bezoekers komen jaarlijks in die 3 Biesbosgebieden. Is dat nog te handhaven dan?
2: Nou ja, dat is een belangrijke werkvraag voor ons. Stel je voor dat 1-2% van al die mensen ons een vraag stelt, of een klacht toestuurt, of een tip heeft, of laat weten hoe mooi ze het vonden.
1: Hmm.
2: Dan hebben 2 mensen van ons dagelijks tientallen e-mails. Kortom, ook die honderden bedrijven, die Biesbosgemeenten, die waterschappen, Rijkswaterstaat, andere partijen zijn met ons continu bezig, ja, om toch te zorgen dat de mensen op een prettige manier kunnen genieten van De Biesbos.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat het wel in balans gebeurt met de natuurdoelen. En dat is voor Staatsbosbeheer best een grote opdracht. Zeker als je denkt aan, ja, wat je zegt, ruim 1 miljoen mensen per jaar die De Biesbos bezoeken. Ja, daar heb je echt wel een paar teamleden voor nodig.
1: Ja, dat is wel heel duidelijk. Dat is zo, zeker zo. En als je het moet handhaven en mensen moet wijzen op dingen die goed gaan voor de natuur, dat is ook nog een mooie taak natuurlijk. Is er iets te vinden waar mensen kunnen kijken hoe ze zich in die natuur moeten gedragen?
2: Ja hoor, want De Biesbos is echt op grote wijze goed beleefbaar. Je kan kijken naar staatsbosbeheer.nl/biesbos.
1: Hmm.
2: Of naar de website Beleef De Biesbos.
1: Okay.
2: Daar kan je heel veel achtergronden vinden over het gebied. Maar ook op de manier hoe je het kan beleven. Met een kano, met een boot of via wandelpad. En anders even kijken op Instagram bijvoorbeeld. Bij Jonathan Leeuwens en bij mijzelf.
1: Daar staat alles daar is alles te vinden.
2: Ja, en, dat kan je heel veel vinden.
1: Gewoon de natuur ingaan, dat mag nog op een goede, verantwoorde manier.
2: Zeker. Grote delen zijn opengesteld en mensen zijn juist welkom.
1: Nou, dat is mooi om te horen. En Harm Blom, die vertelde erover. De boswachter van natuurgebied De Biesbos. Met alle andere collega's zorgt hij ervoor dat u daar kunt blijven recreëren en genieten.
2: Zo is dat.
1: Dankjewel voor het gesprek.

0: Je kent hem nog van I'm Sailing en Laura Christopher Cross. Hier met Is There Something. En daarvoor een nieuwe van Deacon Blue, How We Remember It. En dat was de late avond van dinsdag 19 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina.
1: Jouw stad, jouw radio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand twee dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 19:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de play-off finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

before. And dear Mars, let me hold you like I never did.

go away. I'm still here.

0: van 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand 2 dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumut Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet door de Engelse competitieorganisator EFL. Southampton had zich voor de playoff-finale geplaatst voor een plekje in de lucratieve Premier League. Southampton, waar oud-Feyenoorder Kyle Larin speelt, won met 2-1 van Middlesbrough, maar werden door Middlesbrough beschuldigd van spionage. Op het naastgelegen golfcomplex zou een medewerker van Southampton de trainingen van Middlesbrough hebben gefilmd. Omdat de medewerker herkenbaar op beeld stond, kon zo worden vastgesteld dat het om spionage ging, concludeert de EFL. Omdat spioneren 3 dagen voor een wedstrijd verboden is, wordt Southampton uit de competitie gehaald. Hierdoor neemt komende zaterdag niet Southampton, maar Middlesbrough het op tegen Hull City voor een plekje in de Premier League. En tot slot het weer. Vanavond en vannacht regenachtig en druilerig. De temperatuur daalt naar een minimum van 11 graden. Morgen kunnen er ook buien vallen. In de middag meer opklaringen. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie vermoedt dat een brand die in het centrum van Schiedam heeft gewoed in een bedrijfspand is aangestoken. De brand was uitgebroken op de eerste verdieping van het pand aan de Noordmolenstraat. De brand is inmiddels geblust. Het is nog onbekend hoe die heeft kunnen ontstaan. Opmerkelijk is dat zondagavond jongeren die rondhingen op het dak van het gebouw zijn beboet door de politie. Of er een verband is tussen het beboeten van de jongeren en de brand 2 dagen later is nog onbekend. Op station Dordrecht lagen aan het begin van de avond tientallen gewonden. De gewonden waren niet echt gewond, maar lagen daar vanwege een grootschalige oefening voor de hulpdiensten. De oefening is georganiseerd door de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en is bedoeld om de samenwerking tussen betrokken hulpinstanties te verbeteren. Het station was gedeeltelijk afgezet, maar reizigers ondervonden geen hinder van de oefening. Het is nog onbekend hoe die verlopen is. Van en naar Den Haag Centraal reden dinsdagavond korte tijd geen treinen omdat er demonstranten op het spoor zaten. Dat meldt de NS. De demonstranten namen rond 7:30 plaats op spoor 8. Volgens een Omroep West-verslaggever gaat het om een mogelijke pro-Palestina-demonstratie. De politie is bezig met het wegslepen van de eerste demonstranten. Eerder op de dag werden ook al zo'n 70 à 80 mensen aangehouden in een pro-Palestina-demonstratie bij de Tweede Kamer. Zij protesteerden toen voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Die vloot was onderweg met hulpgoederen voor Gaza. En buitenlands voetbal. De Engelse voetbalclub Southampton is uit de promotiefinale gezet